0: Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
2: Hey Jan, wakker worden?
3: Hè, wat?
2: Is je auto nu al klaar?
3: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
2: Oké.
3: Kijk op smitsauto.nl.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: info.
1: Devrijwilligersbank.nl. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak? Of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt? Of wil je iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.

0: regio-info.
1: Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

0: regio-info.
1: Lekker fietsen. Struinen en Vorsum heeft een nieuwe fietskaart. Ontdekt de overkant. De nieuwe routekaart bevat 5 nieuwe fietsroutes, samen goed voor zo'n 321 kilometer fietsplezier. De routekaart is gratis verkrijgbaar bij afstappunten, ponten, recreatiepunten en VVV's in het Groene Hart. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 3 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. 2 tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om en 5 andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De rommelmarkt van Almerstol. De rommelmarkt van Almerstol bestaat dit jaar 50 jaar. En op zaterdag 6 juni is het er weer tijd voor. En wel van 9:30 's morgens tot 13:30 's middags. En dat bij de gezelligste rommelmarkt van de Krimperenwaard. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de kerk in Almerstol. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperenwaard.nl.

0: info.
1: Gymdocent gezocht. Dag luisteraars. We hebben hier een noodkreet van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Zoek al heel lang naar een nieuwe gymdocent. Maar helaas heeft tot op heden zich nog niemand gemeld. Kunt u ze een tip geven? Geef het door aan info@ldostolwijk.nl. Dat is info@ldostolwijk.nl.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een midzomeravondconcert in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de achtste maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert en dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia en daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom, de toegang is gratis. Het begint om 8:30.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Regio-info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpen de Waard. Dag luisteraars, de pianist Sander Leeuwenburg die treedt zondag 7 juni op in gebouw De Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Het optreden begint om 14:30 middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Vooraf reserveren, dat kan via info@welzijnkrimpendewaard.com. Heeft u ook iets voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarnaar ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.
1: Dreetje!
2: Hey Mart, deze is

0: Regio-info.
1: Meer bewegen voor ouderen. Dag luisteraars, RTV Knip het Waard. Meer bewegen voor ouderen in Lekkerkerk. En dat is mogelijk met Wilmer de Jong. Het gebeurt allemaal twee keer in de week in de recreatiezaal van de Boomgaard, welke we vinden aan de Talmastraat 87A in Lekkerkerk. Het is mogelijk op de woensdagmorgen van 9 tot kwart voor 12 en op de vrijdagochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06 18 24 7887. Dat is 06 18 24 7887.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

info. Organiseer iets gezelligs. Breng je buurt tot leven. Organiseer iets gezelligs en leer elkaar kennen. Een heel goed idee en er is geld beschikbaar via Krimpenerwaard Ontmoet. Organiseer daarom een gezellige buurtactiviteit. Kijk voor alle informatie op www.welzijnkrimpenerwaard.com.

0: regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, tot en met 5 juni is de aansluiting van de parallelweg N210... op de rotonde bij de Veerweg in Bergambacht afgesloten. De werkzaamheden tot en met 5 juni zijn nodig om de ontsluiting van het nieuwe gemeentehuis af te ronden. Autoverkeer wordt omgeleid en een verkeersregelaar is aanwezig. Voor fietsers en voetgangers is eveneens omleiding. Houd in de gaten, tot en met 5 juni. Omleiding dus bij de parallelweg N210 op de rotonde bij de Veerweg in Bergambacht.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. En daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne carwash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Sure. Eat this.

0: regio-info.
1: RTV Knippen de Waard, De Boer Op. Dag luisteraars, de jaarlijkse fietstheatertour De Boer Op wordt ditmaal gehouden op zaterdag 6 juni. Tussen Haarstecht, Vlist en Stolwijk is een fietsroute uitgezet met op 5 locaties optredens van toneelspelers, zangers en muzikanten. De optredens starten om 12 uur en lopen door tot 4 uur. Op ieder heel uur is er een voorstelling van ongeveer een half uur. Zo kan iedereen rustig van locatie naar locatie fietsen. Het evenement op zaterdag 6 juni wordt georganiseerd door de Stichting Cultureel Podium Vlist. En een kaartje voor de hele middag kost 6 euro per persoon.

info. Een open dag in Berkenwoude. Natuuristenvereniging Zon en Leven uit Berkenwoude organiseert op zondag 7 juni aanstaande weer van 11 uur 's morgens tot 4 uur 's middags haar jaarlijkse open dag. En dat op het terrein aan de Achterbroek 27A. Tijdens deze open dag mogen bezoekers zelf bepalen of ze gekleed of ongekleed gaan. U bent van harte welkom. 7 juni aanstaande.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: regio-info.
1: De vrijwilligersbank.nl. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt of wil je iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS, daar komt hij. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
3: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
2: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
4: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
2: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

De rommelmarkt van Almerstol. De rommelmarkt van Almerstol bestaat dit jaar 50 jaar. En op zaterdag 6 juni is het er weer tijd voor. En wel van 9:30 's morgens tot 13:30 's middags. En dat bij de gezelligste rommelmarkt van de Krimperenwaard. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de kerk in Almerstol. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperenwaard.nl.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: info.
1: De Negen Dorpen fietstoertocht. Dag luisteraars, op zaterdag 20 juni is het weer zover. De Negen Dorpen fietstoertocht door de regio. Het gaat over ongeveer 85 kilometer. En verder zijn er nog 3 fietstoertochten van ongeveer 45 kilometer. Het start is bij de plaatselijke ijsclubs tussen 9 en half 2. De stempelposten, let op, die sluit om 5 uur 's middags. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon. Deelnemers tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. En wat ook zo leuk is, na afloop ontvangt iedereen een leuke herinnering.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
3: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Het nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
2: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet ontkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
4: Bel de opvang, bel met ons. En dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
2: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Surfrock 2026 komt eraan. Dag luisteraars, van 19 tot en met 21 juni is het weer zover. Surfrock 2026, een driedaags gratis muziekevenement bij de Surfplas Krimpen aan de Lek. Met rock, pop, blues en wereldmuziek. Schrijf het op de kalender en zet het in je agenda van 19 tot en met 21 juni.

info. Lekker fietsen. Struinen en Forsum heeft een nieuwe fietskaart. Ontdekt de overkant. De nieuwe routekaart bevat 5 nieuwe fietsroutes, samen goed voor zo'n 321 kilometer fietsplezier. De routekaart is gratis verkrijgbaar bij afstappunten, ponten, recreatiepunten en VVV's in het Groene Hart. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Jubileum Zwemvierdaagse Haastrecht. Dag luisteraars, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... organiseert Zwembad Natuurlijk de Loet in Haastrecht... alweer voor de 50ste maal de Zwemvierdaagse. En wel iedere avond van 6 tot 8. Doe ook mee met deze jubileumeditie. Schrijf jezelf in bij de kassen van het zwembad.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
3: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan voor kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn of simpelweg maar de productie te beperken.
2: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaken wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
2: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
1: Goedemorgen, Krimpene Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie Adrie Oudenes. Goedemorgen, Krimpene Waard.

0: Dit is Goedemorgen Krimpende Waard met Adrie Oudernes.
1: Luister mee en neem ik Krimpende Waard.
2: Goed en morgen, luisteraars, meisjes, jongens. Ja, 9:06 op deze derde dag alweer van de maand juni. Oei, oei, tot 12:00 hebben wij te maken met deze uitzending. Hier bij RTV Krimpende Waard. En wij laten dus allerlei zaken de revue passeren die onze aandacht verdienen en ook krijgen. En dat zijn dingetjes op allerlei vlakken en zo. En voor je te weten is het alweer 12:00. En we hebben de muziek erbij. En we hebben hier en daar een bakje koffie. We hebben ook alweer een gift gekregen in de vorm van 2 stroopwafels. Jan, dank je wel. Ja, die presenteert natuurlijk op dinsdagavond altijd zijn radioprogramma. En dan laat hij wel eens wat achter. En soms zijn dat USB-stickies. Maar soms ook gewoon gezellig. 2 overheerlijke stroopwafels. Nou, dat is alleen maar mooi natuurlijk, hè. Dus vandaar. Tot 12:00 dus zijn we aan de gang en we zijn begonnen. En de muziek, jawel, is ook aanwezig.

summer rain, een buitje voor het stof. En dat in de zomer, dat is mooi. En dat is ook van de familie en de formatie Friday. En nu we het toch over vrijdag hebben. Ik heb een agenda, dat hebben wel meer mensen, hè, een agenda. En als je dan vergeet om er wat in te zetten, dan kan het wel eens gebeuren dat je dus een probleem krijgt. En dat probleem, dat heb ik. In die zin dat ik dus een belangrijke afspraak heb, morgen niet, maar vrijdag. En dat valt precies onder de tijd van Goedemorgen vanuit de Krimpenerwaard. Dus ik heb vrijdag helemaal geen tijd om dit programma te presenteren. Ja, en tot overmaat van ramp is Gerrit ook al uit de bruik, zo gezegd. En is er dus morgen en overmorgen, als er niks verandert, geen uitzending van Goedemorgen vanuit Krimpenerwaard. Dat is eigenlijk nog niet zo vaak aan de hand geweest dat we 2 dagen achter elkaar geen programma hebben. Maar ja, overmacht, hè? Overmacht, dat is het devies en zo. Voor de rest goed nieuws. Ik heb uit Frankrijk een bericht gekregen dat Arjan Vermeulen, ja, die is daar om deel te nemen aan de Alpe d'Huez. En dat is dan toevallig ook morgen. En vandaag is, zoals we dat weten, de zussendag. Maar morgen is het dan, zeg maar, om het echi. Het hele verhaal rond met de fiets naar boven, maar ook wandelend naar boven. En dat, als ik het even ken, meerdere keren. En Arjan Vermeulen die is met zijn familie al daar aanwezig. En hij zou dus 9:45, zo ongeveer, zou die dus inbellen. En als we geluk hebben, dan is Ilja Bakker ook van de partij in de loop van deze uitzending. Dus, nou, we wachten het stilletjes af en we zijn voorbereid om dat allemaal mee te gaan maken. Hier bij SFV Krimpenerwaard.

rennen. Hup, de berg op. Ja, ja, makkelijker gezegd dan gedaan hoor mensen, want het is echt wat die 20, wat zijn het? 21 bochten van de Alpe d'Huez en zo, dat gaat allemaal gebeuren. Oh man. We hebben ander nieuws en nou ja, om te weten, want er is zoals we dat weten, zeg maar nogal wat aan de hand wat betreft crisis noodopvang in den landen en zo. En er zijn mensen van de Rijksoverheid en wat iets meer zijn die dus gemeenten dus opdragen om dus zeg maar te reageren als er dus een crisis dus is, om dus dat te ondersteunen in de vorm van crisisopvang, ook in Krimpenerwaard. Dat is een tijdelijke opvang voor een kortere periode bij een acuut tekort aan opvangplekken. Dat is wat er aan de orde is en zo. En onze burgemeester die is dus zeg maar op eigen gelegenheid in staat en om te reageren op een verzoek vanuit de Rijksoverheid en aan verwante organisaties. Daarom is er dus een, toch wel een artikel verschenen die daarover gaat. En dat is middels een raadsinformatiebrief. In de publiciteit gekomen. En die raadsinformatiebrief die kan je dus opvragen. En dat heeft te maken met dus de opgave vanuit de spreidingswet. En zoals we al hebben vernomen, is dus bij de provincie een uitstel gevraagd. Uiteindelijk, omdat wij als Krimpenerwaard zijnde dus een achterstand hebben opgelopen wat betreft de opvang. En ja, dat de een en ander, het heeft allemaal met elkaar te maken en zo. En daarom is het noodzakelijk geweest om dus zeg maar een raadsinformatiebrief te doen verschijnen. En dat heeft ook wat, wat te maken omdat er binnenkort een wisseling is van het college van burgemeester en wethouders. Kortom, het is een redelijk ingewikkelde puzzel die gelegd moet worden en zo. Ja, en daar hebben we allemaal mee te maken. Die raadsinformatiebrief is opvraagbaar. Want er is een artikel op de website van de gemeente Krimpenerwaard. En daar staat boven gemeente Krimpenerwaard. Oninformeerd raad over ontwikkelingen, opvang enzovoort enzovoort. En aan de onderzijde, aan de achterzijde van dat artikel, daar staat dus de volledige raadsinformatiebrief. En daar zit de streep onder. En als je die aanklikt, dan komt die brief tevoorschijn. Ik heb daar niet zoveel tijd voor, dus ja, dat komt daar nog wel een keertje. Maar ik bedoel, voor de belangstellenden die dat allemaal willen weten en tot zich willen nemen, is dat aan de orde dus. Bij deze gemeld.

Lonely Hearts. Zo dan. Wie was dat ook alweer? Oh ja, dat was Nicholas. En Nicholas had een opkomende band. Die, ja, die iedere keer toch weer wat nieuws uitbrengt en zo. En ja, leuk. Fijn. Fijn dat wij er ook gebruik van kunnen maken. Hè, van de klanken en de resultaten van dus deze band. En ja. In Schoonhoven is wat aan de hand wat betreft de huisvesting van de brandweer. Het is namelijk zo dat dus de gemeente dus van plan is om op het voormalige gemeentewerkenterrein in Schoonhoven dus een nieuwe onderkomen te vestigen voor de brandweer. Die is nu dus nog in de oude binnenstad gevestigd. En dat is een beetje uit de tijd, een beetje uit een beetje ruimtegebrek enzovoort enzovoort. Plus dat dus in het kader van dat ook weer de zilveras of zo, hè? Dat plan met al die parkeerplekken het veranderen van dus de binnenstad van Schoonhoven. Als daar die brandweerkazerne weg is bij het bastion daar in de buurt of bij La Barak heet het tegenwoordig. Ja, dan ontstaat daar ruimte voor wat meer parkeerplekken. En dat was ook precies de insteek en zo. Als dus die brandweerkazerne daar verdwijnt. Maar het kavel op het industrieterrein, in Schoonhoven. Dat is aanpalend aan het bezit en het terrein van twee ondernemers. En die keren zich dus nu tegen de nieuwe plek van de brandweer. Want ze hebben dus al jaren geleden min of meer via gesprekken dus laten weten dat zij dus wel belangstelling hebben voor het overnemen van dat terrein. En daar willen ze dus nu dus kracht bij zetten, middels een rechtszaak. Want ja, dit is een zogezegd de gemeente die is eigenaar van de grond. En die, ik zou zeggen, die mag toch zelf bepalen dat er een nieuwe bestemming komt in de zin van brandweer. Die hebben dus besloten, de gemeente, om dus dat terrein te verkopen aan de veiligheidsregio vanwege de brandweer. Maar er schijnen dus in een eerder stadium al gesprekken geweest te zijn richting de overname van dat terrein door die twee ondernemers. Dus ja, hier hebben wij dus het punt. Dus we volgen het op de voet en we blijven dus uiteraard u informeren als wij weer wat weten. Want u weet het, als wij het weten, weet u het ook. En het is namelijk ook zo dat de rechtbank zal uitspraak doen. Waarvan akte? Hier is Brian May. We gaan terug in de tijd. Rustig aan maar, hoor. Rustig aan, ja.

overal waar te voor staat, hè? Dat is niet goed, hè? Too much love will kill you. Dat is niet zo mooi, Brian May. Dat is niet zo mooi. Maar je schreef er wel een prachtig liedje over. En dat konden we juist eventjes horen. Het is alweer bijna 9:30. Gaat die tijd weer lekker snel, hè? Even kijken, hoor. 586. Zegt u dat getal wat? Nou, dat zijn een aantal baby's wat vorig jaar in Krimpenerwaard geboren is. En dat is minder dan het jaar ervoor, want toen waren het er nog 609. En het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, heeft becijferd dat voor Krimpenerwaard dat is niet best. Er zijn inderdaad steeds minder en relatief weinig kinderen geboren in onze Krimpenerwaard. Ja, 2% minder dan in 2014. En dat is dus een aanzienlijk aantal en zo. Dus ja, waar dat in zit, het zal te maken hebben met gebrek aan woonruimte. Dus het loopt een beetje vast wat betreft de doorstroming. Ik bedoel, jonge stellen die dus woonruimte hebben, die hebben eerder natuurlijk de kans om een gezinsuitbreiding te doen als dat je dus thuis moet blijven wonen. En dat zijn misschien wel belangrijke factoren die dus meespelen. En ook de onzekerheid, rare dingen die er gebeuren in de wereld. Dat zijn allemaal van die zaken die dus misschien ook onderbewust van invloed zijn op dus het resultaat wat er geboekt is wat betreft de geboorte van kleine kindjes, baby's dus. Dus ja, je kan ook zeggen werk aan de winkel. Dus we gaan ons uiterste best doen, met z'n allen. Ja, ja, ja. Maar het verschilt wel per gemeente in den landen. Dus wat het nou precies is, dat... we kunnen dat niet opzoeken, maar dat is gewoon een feit, hè?

Ja, Wallin, dat is de titel van de band, de naam van de band. En het ging over Summer Love, gewoon. Prima muziek voor de tijd van het jaar, zou ik haast zeggen. 34.321 keer is die ondertekend. De petitie die dus aan het Zuid-Hollandse landschap is gelinkt. En die dus moet bewerkstelligen dat er actie wordt ondernomen tegen de rivierkreeftplaag in Krimpenerwaard en in het Groene Hart in zijn algemeenheid. En zo, hij is aangeboden, deze petitie, aan de Vaste Kamercommissie voor Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Jawel, de natuurorganisatie, het Zuid-Hollands Landschap dus, roept het Rijk op om met een landelijke aanpak te komen voor de bestrijding dus van deze Amerikaanse rivierkreeft. En dat gaat dus via vergunningen, via aanpak, het uitrollen van een plan. En dat kost natuurlijk geld, dus daar gaat het natuurlijk ook nog een keertje om en zo dus. Maar dat is toch wel een aanzienlijk aantal, hè. Dus ik ben toch echt benieuwd wat dus de Rijksoverheid met dit verhaal gaat doen. Want ja, 34.000, daar kan je toch als eigenlijk niet omheen, hè. Daar kan je eigenlijk niet omheen. Dus vandaar dat er... Dat gebeurd is, dat overbrengen dus van de boodschap namens die 34.000 deelnemers en ondertekenaars van die petitie en zo. Dus we zijn in blijde verwachting en we hopen dat er eindelijk wat komt. Maar ja, hoe je het ook went of keert, het is al te laat, want er is al ongelooflijk veel schade aangericht en zo. Onder het wateroppervlakt van met name ook de Krimpenerwaard in de sloten en boezems en wat iets meer zijn. En zo. Ja, die Amerikaanse rivierkreeft toch. Alweer een dingetje uit Amerika wat niet goed gaat, hè? Zullen we zeggen. Wauw! Tegenwoordig gaat er wel meer uit Amerika niet helemaal lekker, toch? Ja. Hier is Douwe Bob.

With you. Met z'n allen kopen we er wel. Ja, trouwens, die petitie is niet alleen van het Zuid-Hollands landschap, hoor, maar die wordt, ja, dat is hij wel, maar hij wordt ook ondersteund door diverse waterschappen. En hij wordt ook ondersteund door natuurorganisaties en LTO Noord. Dus even om het verhaal een beetje, ja, compleet te maken en zo. Dus een breed gedragen petitie, dus 34.000 en een hele hoop meer dus ondertekend. Oh, toch wel goed eigenlijk, hè? Wat is dit? Oh jee. De Every Brothers, dat is een tijd geleden.

0: Aha.
1: Dat is mooi.
2: Oh ja.
1: Ja, Everly Brothers dus. Hoe lang zal dat geleden zijn? Er staat geen jaartal achter, maar... tijden. Een hele generatie terug. Misschien wel twee generaties. Deze week staat trouwens in de regio de betekenis totaal in het teken van echt niet vandaag. Echt niet vandaag. Dat is de naam van een campagne. En dat is om te voorkomen dat inwoners en ondernemers slachtoffer worden van cybercriminaliteit. Nou, we hebben in het wereldnieuws alweer gehoord dat er een enorme hack aan de gang is geweest in het hotel gebeuren. En dat iedere dag ongeveer, of twee keer in de week, of minstens één keer in de week, hoor je wel weer van een enorme lekkage in de diverse systemen en zo. Nou, dat is nou precies waar het in dit systeem ook over gaat. De gemeente Klimperenwaard. Daar is een adviseur bij het team Openbare Orde en Veiligheid. En zijn naam is Rachel Mans. En dat initiatief om aandacht te geven aan deze vorm van misdaad... komt dus vanuit de veiligheidsregio. Aldus Rachel. Rachel die is dus namens de gemeente Klimperenwaard in touw... om dat echt niet vandaag nog meer tot leven te roepen. En het is een samenwerking gezocht met de bibliotheek, de politie en welzijn Klimperenwaard. Mocht je er nou meer voor van weten, dan kan je daar natuurlijk altijd informatie op vragen bij www.echtnietvandaag.nl. Echt niet vandaag. En voor je het weet, want we horen regelmatig toch weer dat er dus mensen zijn ingelopen op de acties van kwaadwillenden die dus mooie spullen van je meenemen of geld ontfutselen enzovoort enzovoort enzovoort. Of gewoon jouw gegevens, waar je niet eens erg in hebt... dus ook zomaar achter je neus en onder je neus vandaan wegpakken. Oftewel stelen. Hacken dus, heet dat tegenwoordig. Ja. Wat is dit nou allemaal weer? Het is Sam Hunt die wij laten horen. En hij moet toch wel eventjes zijn zaakjes op orde hebben en zo. En dat heeft hij dus nu gedaan. Take your time. En het zou zomaar kunnen dat we straks Arjan Vermeulen aan de telefoon hebben. Dat zou zomaar kunnen.
3: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but...

0: Take Your Time met een hele hoop bijgeluiden en zo. Dat zou wel eens het geluid kunnen zijn van Alpe d'Huez. We gaan eens even kijken of dat echt zo is, want ik heb iemand aan de telefoon. En ik heb ook een foto gehad via WhatsApp. En bij bocht 9 op het parcours van de Alpe d'Huez, daar hangt een prachtig spandoek. En daar staat op Team Vermeulen naar de top. Arjan is dat. Goedemorgen, Arjan.
1: Ja, goedemorgen, André.
0: Ja, jongen. Hey, allereerst, want dat hebben wij hier in Nederland, doen we dat ook altijd. We hebben het eerst even over het weer. Dus hoe staat de vlag erbij in Frankrijk?
1: Nou, voor vandaag prachtig. Voor vandaag kan het eigenlijk niet beter. De hele dag geven ze droog weer op. En ik sta hier momenteel op het stadplein ook in het zonnetje. Dus vandaag is echt een perfecte dag, André.
0: Juist, hartstikke mooi. Arjan, jij gaat voor de... ik weet niet eens hoeveel keer je al meegedaan hebt... maar ook dit jaar ga je weer met je zoon ga je dus de berg op. Hoeveel keer ben jij van plan om dat te gaan doen?
1: Nou, ik heb 3 keer meegedaan in 2022, 23 en 24 met Team Krimp en Noaat.
0: Ja.
1: Vorig jaar een jaartje niet. En mijn zoon die wilde graag ook mee gaan doen dit jaar... Team Krimp en Noaat hield een pauze dit jaar, dus hebben wij bedacht om samen mee te gaan doen dit jaar. En 2 jaar geleden, toen kwam ik hier aan bij het startplein na de afdaling van de 3e keer. En toen had ik op zich qua conditie nogal een keer gekund. Alleen toen ging het boven onweer en toen mocht je niet meer omhoog. Aha. Dus ik zou het wel leuk vinden om een keertje 4 keer omhoog te gaan. Maar ja, dat is natuurlijk wel afhankelijk van 1, de energie en 2, het weer.
0: Ik kan me dat heel levendig voorstellen, want het is niet niks, hè, die berg beklimmen met de fiets en zo. En al die bochten en de hele sfeer, die staat daar weer tegenover, dat weer prachtig mooi is. En dat brengt je als het ware naar boven, heb ik wel eens laten vertellen. Het moet altijd nog wel eventjes gebeuren, hè, Arjan?
1: Ja, inderdaad. En die sfeer is prachtig. Je ziet ook heel veel mensen nu die zojuist is de zus getrokken, de Alpe d'Huez, met alle vrijwilligers die ook deelnemen.
0: Ja.
1: En dan zie je alweer die prachtige sfeer dat iedereen elkaar aanmoedigt. En het is inderdaad steeds meer mensen die hier ook volgens mij vanuit het bedrijfsleven of vanuit hogescholen of universiteiten... een rol hebben. Dus er zijn hier naast de deelnemers heel veel mensen die je aanmoedigen.
0: Juist. Hoe laat gaat het morgen gebeuren wat jou betreft?
1: Ik probeer om 5:00 te starten.
0: Aha.
1: Want ik ga dan de eerste keer in ieder geval alleen. En dan hoop ik rond 7:30 weer beneden te zijn. Zodat mijn zoon Daan met de tweede keer mee kan.
0: Aha, heel goed. Heel mooi. Het nachtelijk verblijf, je moet ergens blijven om te slapen. Is dat wederom in dat mooie pittoreske dorpje beneden aan de berg? Allemond, is dat zo?
1: Ja, klopt. Wij slapen in Allemond in een huis, zeg maar. Een aantal jaar geleden hebben we dat gevonden, gewoon bij een particulier.
0: Ja.
1: En dat is een prima huis waar wij verblijven, dus daar verblijven we ook dit jaar. En jij had het net over het weer.
0: Ja.
1: Gisteren was dat een stukje minder. Toen heeft het zo ongeveer de hele dag geregend en ik om 4:00 werd het droog. Toen ben ik nog een rondje gaan trainen op de Croix de Fer. Voor mensen die de Tour de France volgen, misschien wel bekend. De Col de la Croix de Fer. En ik was op 12 kilometer van de top en toen begonnen me daar toch te regenen. Ik ben werkelijk zeik en zeiknat geregend.
0: Oei. Dat is niet best. Maar ja, je moet er wat voor over hebben, Arjan, zeggen ze dan, toch?
1: Ja, inderdaad. Dat was gisteren in ieder geval de barre tocht. Dus ik hoop dat ik die gehad heb.
0: Nou, als het dan morgen weer regent, want de verwachtingen zijn wel in die richting. Ja, dan ben je daar alvast op voorbereid en je weet dan precies wat het is. Dus vandaar.
1: Ja. Hè? Ze geven in het begin in ieder geval droog weer op tot halverwege de middag. Dan zou het kunnen gaan regenen. Daarom starten we ook vroeg. Dan hebben we er maar vast zoveel mogelijk op zitten halverwege de middag.
0: Ja. Dat gaat dus morgen allemaal gebeuren voor jou. Wat zijn zo ongeveer jouw voorbereidingen geweest? Heb je nog speciale ritten gemaakt als training en zo? Is dat ook aan de hand geweest?
1: We zijn 2 keer een week in Limburg geweest en hebben we samen getraind. En de laatste keer was in de meivakantie, de eerste week van de meivakantie. En dat was wel mooi, want Koningsdag was op een maandag.
0: Ja.
1: En we konden dus dat hele weekend, voor Koningsdag nog trainen. En toen hebben we de bekende Albu 6 lusjes gedaan. Aha. Dus toen hebben we door de week, van maandag tot vrijdag, zijn we in Limburg geweest. En daarna zijn we doorgegaan naar de Ardennen. Waar we in 12 points de Albu 6 lusjes hebben gedaan. En toen op Koningsdag zijn we weer naar huis gereden.
0: Nou, dat kan dan niet meer fout gaan, zou ik zeggen. Als ik het zo hoor, Arjan.
1: Nee. Hey, en jij bent natuurlijk nog fan van Patermoes Kroen. Die hebben hier net bij de start van Albuzus ook opgetreden. Dus al bekende nummers, laat maar waaien. En na de top die kwamen we allemaal voorbij hier.
0: Ja, nou dat komt mooi uit, want die heb ik toevallig ook klaarstaan. De Patermoes Kroen na de top. Maar oh, wat leuk zeg dat ze er weer bij zijn. Zo ongeveer elk jaar is dat het verhaal, hè?
1: Ja, zeker. En ze staan hier nu op het startplein. Dus net voordat ik jou belde, heb ik nog even een filmpje van ze gemaakt. Dus die zal ik zo wel even doorsturen.
0: Heel fijn, dankjewel. Hey Arjan, namens hier allemaal heel veel succes morgen. En zet hem op, zou ik zeggen. En ik heb nog een laatste vraag. Dat spandoek dat hangt in bocht nummer 9. Is dat om een speciale reden of is dat gewoon willekeurig zo gegaan?
1: Nee, dat is willekeurig. Wij hebben niet echt een bocht met een bepaalde betekenis. En daarnaast, gisteren, je moest het op tijd inleveren. En gisteren toen we het moesten inleveren, hadden we niet meer heel veel keus. Want we hadden eigenlijk 15 of 11 willen hebben. Maar die hing al vol.
0: Ja.
1: Dus toen maar in bocht 9. Dus, maar hij hangt er wel heel mooi, moet ik zeggen.
0: Hij hangt er hartstikke mooi en zeer opzichtelijk. Want op de foto is hij ook luid en duidelijk aanwezig, dat spandoek van jullie. Heel fijn. Nou Arjan, we gaan Patermoes Kroen laten horen. En ik wens jou hartstikke veel plezier en een beleving. Want het is natuurlijk een dubbele gebeurtenis. Hè. Het is gezellig, het is mooi, het is sfeervol. Maar er zit ook een prachtig verhaal achter. En een indrukwekkend verhaal ook vaak. En dat is natuurlijk het goede doel, hè?
1: Zeker. En er zijn diverse mensen in onze omgeving waar wij morgen extra aan denken.
0: Ja.
1: En die het helaas niet meer mee kunnen maken. Dus zeker een dubbele ervaring. Heel mooi, maar ook vol gedachtenis.
0: Heel mooi. Goed, Arjan, we sluiten af. Ik wens jou een hele fijne dag en morgen heel veel geluk. En zet hem op, zou ik zeggen. Met Patermoes Kroen doen we dat met Na de Top. Tot een volgende keer, Arjan.
1: Dank je. Hoi.
0: Hoi.

0: Doorsnee radio zou ik het niet willen noemen. Dit is tussen Lek, IJssel en Vlist, RTV Krimpenerwaard. Vanochtend met Adrie Oudenes.
1: Ja, ja, zo hoor je nog eens wat. En als we een beetje geluk hebben, is het ook nog in de loop van deze uitzending tijd voor een bijdrage. Net als maandag en dinsdag van Ilja Bakker. Want die is daar ook als vrijwilligster aan het werk bij die Alpe d'Huez en Alpe d'Huez. Wij gaan op naar het moment van de koffie. We gaan de koffieautomaat een bezoekje brengen. Knopje drukken, bekertje eronder. Andersom, liever gezegd. En dan komt het. De koffie. Of de thee of warm water. En dus zijn wij straks weer bij u terug voor deel 2 van Goedemorgen.

0: uitzendingen van RTV Krimperwaard komen mede tot stand door Albert Heijn Wiersma in Krimpen aan de Lek en Stadsbrouwerij Argentum in Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimperwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaargewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. De man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Dat gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS-journaal.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12:00 vanmorgen met muziek en informatie.

Wat zeg je nou? Dancing in the rain? Nee toch? Ja joh, liever in het zonnetje. Maar ja, de Viz heeft er wel een hele mooie van gemaakt. Het mooie nummer als uuropener op deze mooie 3 juni alweer. Woensdag, ook dat nog. Het is weer zover. De eerste donderdag van de maand is altijd gereserveerd in het Theater Concordia voor de mannen en vrouwen van het Repair Café. Zeker wel. Het is dan weer vanaf 1:30 tot 4:00 is het weer prijs. Dan kan je weer terecht met de spulletjes die dus het net niet meer doen. Maar misschien nog wel te repareren zijn. En als dat niet lukt, dan krijg je best wel advies van... dit is einde oefening. Jongens en meisjes, beter maar even naar de winkel voor een vervangend exemplaar eventueel. Maar goed, het Repair Café is er dus in Theater Concordia. Maar dat is dan gecombineerd met het Historisch Café. Het is altijd een leuke combinatie, want ik bedoel, er is ruimte genoeg in die zaal en van het Theater Concordia. Dus dat kan het Historisch Café met informatie, met foto's, met verhalen, met eigenlijk wat alles wat past bij een historische vereniging. En in dit geval is de Historische Vereniging Haastrecht dat. Ja, er is altijd wat te praten over toen, hè? Hoe het toen was en zo. En misschien is er ook nog wel een papierwinkeltje van Welzijn Krimpenemaat. Dat zou ook zomaar kunnen. Dat is niet zeker, dat staat hier verder niet in dit persbericht. Maar in ieder geval de twee cafés, Repair Café en Historisch Café, vinden morgen weer plaats. Als eerste donderdag van de maand. De 4e alweer dan toevallig. Goh. Waar waren we gebleven? Bij deze. Oh.

Ja, een veelgehoorde melodie, hè? 4 voor 3 met Alex Horn dus in de hoofdrol. En je hoorde hem ook hier bij RTV Krimpenerwaard. Het gaat weer gebeuren, mensen. En in de loop van deze maand, de 20e juni, dan is het weer een tijd voor de zoveelste keer de 9 dorpen tocht op de fiets. Jawel, een unieke kans om door de natuur van de Krimpenerwaard en de Lopikerwaard te rijden en zo. 15, ja echt wel, 15 ijsclubs uit de regio die houden deze tocht op zaterdag de 20e juni. Helemaal mooi. De deelnemers die kunnen kiezen uit 4 verschillende routes. 3 van ongeveer 45 kilometer. En een langere route voor de, ja, voor de fietsers, zeg maar, van 85 kilometer. Ze rijden langs dijken, fietspaden, polderwegen, wateren en waaronder dus het mooie pittoreske riviertje De Vlist, natuurlijk. En de Regendorpentocht die is gebaseerd op de schaatstoer, hè, die tussen 1938 en 1997 9 keer heeft plaatsgevonden. Ik weet het wel goed. Ja, we hebben er ook een paar mee mogen maken. En ja, dat was prachtig. Zelfs live radio hebben we ooit een keer gepresenteerd vanaf het parcours en zo. Met Gerard van der Stelten ondergetekende, met apparatuur, met een antenne nog op onze rug. Ja, en toen kwam er een brugje. En dat, volgens mij was dat bij Gerard van der Stelten zo. En ja, hij had niet in de gaten dat er een antenne dus op zijn rug geplakt zat. En die antenne ging dus naar de Gloria. Dus ja, dat zijn van die dingen die je blijft... die vergeet je gewoon niet, hè, dat soort zaken. Maar mooi, zeg de fietstocht, 20 juni. Alvast even reserveren in je agenda, want... Ja, en we hebben ook mooi weer besteld, dus het zal weer wat moois worden. En aan het eind van de rit natuurlijk de beloning, een medaille. En natuurlijk een natje en een droogje hier en daar. Hè, langs het parcours bij de startpunten. Want je kan overal starten. Hè. Bij al die 15 ijsclubs is het mogelijk om te starten. Dus je hoeft niet speciaal naar één centraal punt. Maar je kan hem gewoon rijden vanuit je eigen favoriete ijsclub. Is dat mooi? Ja, is dat prachtig. Er zijn artiesten. We gaan weer even door naar de muziek. Er zijn artiesten die dus oude nummers op een geheel eigen manier weer opnieuw opnemen en zo. En we hebben er weer een gevonden. En volgens mij komt hij bij de Salomo-eilanden of zo vandaan. Ja, zoiets. Mooi. Mr. Cowboy heet hij. En het melodietje ken je absoluut zeker wel. En we gaan er eens even naar luisteren. Mooi.

Ja, Jambalaya dus. Oh, wel een bekend nummer. En oh, hoeveel artiesten zullen dit nummer ongeveer niet hebben opgenomen en zo. We gaan eens even horen wat de telefoon te bieden heeft. Want ja, we gaan eens even luisteren. Heeft u een momentje?

0: Ja, ik heb het aan het begin van de uitzending gezegd. Dat zou zomaar kunnen, als we een beetje geluk hebben, dat we ook Ilja Bakker nog even aan de lijn krijgen. En zie daar, daar is ze weer. Ilja, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Adrie.
0: Ja, weer aan het werk, weer fris en fruitig begonnen aan alweer een activiteitendag bij daarboven op de berg. Want daar ben
1: Zeker.
0: Je, hè? Daar ben je. Hè?
1: Ja, ik ben boven op de berg. En in het dal was het een uurtje geleden heel erg druk.
0: Ja.
1: Want om 9:30 is de Albuzus van start gegaan.
0: Ja.
1: Dus alle vrijwilligers die morgen ook hun werk doen, die zijn vandaag gestart voor 1 keer fietsen of wandelen de berg op.
0: Ja, ik heb net ook Arjan Vermeulen gesproken, Ilja. En dat was leuk. En die heeft ook een filmpje opgestuurd naar van het optreden van Pater Moeskroen. Want die is er ook weer bij dit jaar.
1: En uiteraard.
0: En het was bij het startplein een drukte van belang. En dat gaf toch weer een mooie sfeer weer ter ondersteuning van wat hij te zeggen had. Heel fijn.
1: Ja,
0: ben je nog dingen tegengekomen waarvan je zegt dat god, dat is toch wel het vermelden waard?
1: Het is hier prachtig weer. We hebben gisteravond heel slecht weer gehad, maar nu is het prachtig. En dat merk je ook aan het humeur van iedereen. Iedereen is vrolijk, iedereen heeft er zin in. En dat is gewoon heel erg mooi om te zien. En je komt altijd mooie verhalen tegen. Mensen die genezen zijn van kanker en uit dankbaarheid nu dan meedoen met Albuzus.
0: Ja.
1: Dat zijn toch wel de verhalen die bij je binnenkomen, zeg maar.
0: Ja, ja,
1: en dat is heel mooi om dat te kunnen delen.
0: Ja, precies. Zeg die Albuzus die er nu is. Ik mag aannemen dat er nog geen deelnemers boven zijn die die tocht volbracht hebben?
1: Nee, dat zou heel erg snel zijn als er goede fietsers bij zitten, dan zouden de eerste fietsers nu wel bijna boven kunnen zijn. Het is geen wedstrijd, dus ik hoop dat alle deelnemers ook gewoon lekker genieten van wat er onderweg te zien en te beleven is. En dat ze lekker hun tijd nemen om boven te komen. Want als je boven bent, dan is het klaar. En dan heb je niet echt genoten van het evenement. Dus
0: nee.
1: Ik hoop dat ze dat doen en dat het inderdaad nog even duurt voordat de eerste boven komen.
0: Heel fijn, heel fijn.
1: Ja.
0: Er zijn uit deze streek best wel een aantal deelnemers die dus ook meedoen met de Albuzus. Heb je nog een aantal streekgenoten al kunnen ontdekken?
1: Nee, nog helemaal niet. Ja, Arjan wel natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Maar ik heb inderdaad Carpe Diem of Groene Hart. Ik heb daar nog niemand van gespot hierboven.
0: Aha,
1: nee.
0: Aha.
1: Maar het was gisteren hier wel heel, heel, heel erg druk. Dus het is ook niet heel gek dat ik dan niemand gezien heb. Want ik was alleen maar bezig met mensen bij mijn balie.
0: Ja.
1: En als er mensen achterlangs lopen, dan zie je ze echt niet.
0: Nee, dat snap ik. Over die balie gesproken, was het druk en interessant om alles weer in goede banen te leiden, zal ik maar zeggen?
1: Nou, absoluut. Het was echt heel erg druk. We hebben nog nooit zoveel passen verkocht voor de skiliften die morgen gaan draaien om deelnemers en supporters van boven naar beneden te brengen.
0: Aha.
1: Dus het was bijna lopende bandwerk. Maar dat is eigenlijk ook wel beter dan dat je niks staat te doen. Dus we hebben ook heel veel kunnen uitleggen. Er is ook iets veranderd in de route van de liften. Dus daar kan je mensen weer op wijzen.
0: Ja.
1: En het maakt ook niet uit of je het nou 80 keer of 180 keer of maar 8 keer vertelt.
0: Mm-hmm.
1: Elk verhaal is weer nieuw voor degene die voor je balie staat. En als je dat voor ogen houdt, dan kom je op die manier de dag wel door en wordt het ook eigenlijk nooit een sleur.
0: Nee, precies. Dus, en dat allemaal ter ondersteuning om alles in goede banen te leiden en de mensen te voorzien van de nodige informatie.
1: Zeker.
0: En hoe zit het met de motards? Want dat is toch ook wel weer een dingetje. Een paar ook ontdekt of zijn die ook nog niet boven geweest?
1: Ik ben ze gisteren wel tegengekomen. Ze hebben gisteren een briefing gehad.
0: Ja.
1: Een stukje natuurlijk van hoe werkt het allemaal? De meesten weten het wel, maar toch weer even alle neuzen dezelfde kant op.
0: Ja.
1: En die zijn nu vanochtend natuurlijk ook gestart met hun werk. Houden de deelnemers goed in de gaten. Begeleiden de Franse auto's die naar boven of naar beneden wel op het parcours mogen. En vandaag is een mooie generale voor morgen. Want dan wordt het echt hard werken natuurlijk. Omdat je 5000 deelnemers op de berg hebt, waar je er nu zo'n 800 hebt. Dus dat is wel een verschil.
0: Precies, 5000. Dat zijn er niet weinig. Zit daar trouwens, dat weet jij misschien wel, een plafond in? Hoeveel er maximaal mee mogen doen?
1: Het plafond is echt 5000.
0: Aha.
1: En deze editie was er voor het eerst ook een maximum aantal wandelaars dat kon inschrijven.
0: Mm-hmm.
1: Omdat we merken dat er steeds meer wandelaars zijn en minder fietsers. terwijl het van oorsprong een fietsevenement is. Dus er is een schifting gemaakt, zeg maar.
0: Ja.
1: En omdat dat heel snel uitverkocht was, vol was, is er een tweede startmoment in het leven geroepen. Dus we konden mensen inschrijven om 12:00 te starten morgen.
0: Mm-hmm.
1: En dat waren dan ook nog 500 plekken. Dus alles bij elkaar zijn er nu eigenlijk 5500 deelnemers die mogen starten, waarvan 500 pas om 12:00 middags.
0: Morgen gaat het allemaal gebeuren, in ieder geval voor het EGI. En vandaag lopen de vrijwilligers al de berg op. En jij bent actief als vrijwilliger dit jaar. Heb je nog aspiraties om volgend jaar van te zeggen, ja jongens, dat is allemaal leuk en aardig, maar volgend jaar ga ik weer lekker zelf meedoen? Of werkt het niet zo?
1: Ja, dat weet ik nog niet. Ik denk, ik ga vrijdag voelen hoe het was om niet mee te doen. En aan de hand daarvan neem ik een beslissing voor volgend jaar.
0: Ja.
1: We gaan het zien.
0: We gaan het beleven. En je hebt dan nog eventueel nog best wel wat tijd om daar nog meer over na te denken.
1: Daarom.
0: Ilja, ik wens jou heel veel plezier en beleving van deze dag. En ik zou zeggen, en ook morgen uiteraard. Want we spreken elkaar niet meer deze week. En wat dat betreft, heel veel plezier. En daar in Frankrijk. En ik zou zeggen, zet hem op met wat je mee bezig bent.
1: Ga ik zeker doen. Ik ga weer aan het werk.
0: Heel fijn. Ilja, dankjewel. Okay. Dag.
1: Groetjes. Doei.
0: Dag. Goh, toch nog weer even leuk om ze gesproken te hebben, hè, Ilja. Dus als vrijwilligster aanwezig in de organisatie van de Alpe d'Huez en zo. We gaan hier eens even wat laten horen van nieuw werk, wat nog op de plank lag in de studio, daar waar Neil Diamond ooit gezongen heeft. Dus. En dat is dit nummer, Wild at Heart.
2: One side of me is warm and quiet,

Nou, dat was een goed bewaard gebleven exemplaar van dit nummer. Want ja, Neil Diamond die kan niet meer zingen vanwege zijn gezondheid. Maar er was nog wat in het archief aanwezig van de studio waar het is opgenomen en zo. Dus nou, en dat is nu uitgebracht op een laatst verschenen album. En dat is alleen maar mooi. We gaan even naar buiten kijken, want ja, dat hebben we ook nog niet gedaan. Wij zien puur Hollandse luchten. Oh, de fotografen die kunnen hun hart weer ophalen. Want we zien prachtige bouwwerken in de lucht. Dat lijken wel bloemkolen. Die prachtige wolken en zo. En er zit een hele hoop, gelukkig, een hele hoop blauwe lucht tussen. Dus het weer, ja, een beetje Hollands weertje, denk ik zo. En de bladeren aan de bomen die hier bij de studio van

0: Met DAB Plus is ons signaal stabieler en zorgt het voor een groter bereik. Dus goed idee, stem af op 12D voor Randstad Zuidwest. Een goed idee, stem af op 12D. DAB Plus.
1: Ja. DAB Plus, hè. Niet een DAB min, nee, een DAB Plus. Zo is het gewoon. Dat is het systeem. En de FM die gaat op termijn verdwijnen. Alleen wanneer, dat vertelt het verhaal nog niet. Dus dat zullen we meemaken. Maar DAB Plus is dus de opvolging van de FM. En zo. En dat gaat helemaal goed, hè, wat TV-Krimpenema betreft. Waar het niet goed mee gaat, is, ja, of juist wel, het is maar hoe je het bekijkt, maar met de muskusrat en zo. Maar de strijding van die muskusratten, dat laten mensen over. Dat werkt niet optimaal en zo. En naar aanleiding van klachten en signalen van onder meer de waterschappen, terreinbeheerders en ook agrariërs, dus de landeigenaren, die melden namelijk een toenemende schade aan waterkeringen, aan oevers en wegen en zo. En ze worden ook nog een keer geholpen door de Amerikaanse rivierkreef. Dus ik zou zeggen, samen sterk, hè, met z'n allen, die muskusratten en zo. Dus er zijn een paar partijen in de regering van de provincie. Dus die hebben dus vragen gesteld. En nu maar eens even kijken wat daar gebeurt. Maar er is ook, we hebben het al over die petitie gehad. Die is

aangeboden, ook aan de provincie en aan het Rijk. Misschien dat dus deze twee zaken dus gekoppeld kunnen worden en één enorm project uitgerold kan worden om eens te komen tot een daadwerkelijke aanpak die dus echt zoden aan den dijk zet en zo. In zaken dus de Muskusrat. Dan kunnen we in hetzelfde straatje ook de bevers nog wel even noemen, want die zijn ook bezig aan een opmars en die slopen ook van alles. Dus het is me wat in de buurt hier. Ook die dingen gebeuren tussen Leek, IJssel en Vlis dus. Maar even afwachten dus wat er gaat gebeuren met die vragen die dus gesteld zijn in de Staten-Generaal van de provincie Zuid-Holland.

Ja, dat was Shake Shake Go uit Engeland. En die zangeres, die heeft zo'n aparte stem, hè. Die haalt ze er zo tussenuit. Het is echt wel uniek eigenlijk. Vandaar ook dat we hem even lieten horen, zomaar hier bij RTV Krimpenerwaard. Ik weet niet of het al gebeurd is of dat er al een klap met een hamer van de voorzitter van de gemeenteraadsvergadering van Krimpen aan de IJssel is gegeven op het dossier McDonald's. Het schijnt zo te zijn dat er na overleg en diverse onderzoeken is geconstateerd dat er eigenlijk een vergunning verleend zou kunnen worden voor de realisering van dat McDrive gebeuren bij de locatie waar voorheen het restaurant Breka stond. En zo. Dus het zou zomaar kunnen dat er binnenkort, wat heet binnenkort, maar dat er dus één deze dagen of over een paar maanden of zo toch wel een heistelling zal gaan verschijnen om dus de bouw te gaan aanduiden voor deze gelegenheid en zo. Dus er zijn diverse onderzoeken gedaan. Er zijn ook afspraken gemaakt wat betreft het zwerfafval. Er zijn ook afspraken gemaakt en onderzoeken gedaan vanwege de verkeerswijziging, de verkeersstromen en zo. En dat, dat is allemaal helemaal afgerond. En laat ik zeggen, positief beoordeeld. Er zijn natuurlijk ook een hele hoop bezwaarschriften geweest ooit. Want het is al een verhaal wat al wat langer loopt daar aan de CG Roosweg nummer 20. Want dat is het adres. En die zijn op een of andere manier of ongegrond verklaard of zodanig behandeld dat er dus wijzigingen in het plan zijn terechtgekomen. En dus goed, we blijven dat volgen en we zien het wel wat er gaat gebeuren. Of wij binnenkort terecht kunnen voor een hapje en een drankje en zo. Ja.

0: Zomer op de radio. Hè?
1: Luister, het is echt niet moeilijk hoor. Een gratis bericht plaatsen op onze radio. Mail naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl en vermeld daarbij uw telefoonnummer.
0: En dan komt het helemaal dik voor elkaar. Dan gaan we er wat mee doen en zo via de redactie. En dat kan betekenen een bijdrage op tv, dat kan betekenen een interview op radio of inderdaad tv. En artikel op de gemeenschappelijke website van de streekomroep. En ja, noem het allemaal maar op. Wat een mogelijkheden, hè? Helemaal gratis, ook nog. Dus, ik zou zeggen, ga je gang. Zaterdag de 6e juni. Oh, dat is aanstaande zaterdag al. Dan wordt het gezellig. Ja, je zal maar als organisator bezig zijn met het organiseren van een rommelmarkt. En dan al werkende kom je erachter dat het ook nog eens een keertje de 50ste is die dus georganiseerd wordt. Nou, dan wordt het een extra gezellige op het Kerkplein in Amstel. De jaarlijkse rommelmarkt al daar. Geopend van 9:30 tot 13:30 en zo. Dus allerlei zaakjes die we dus normaal gesproken terugvinden op de kraampjes en wat is meer zij. En er zal ook best wel wat hier en daar een natje en een droogje zijn. En ja, het is een traditie in Amstel zonder meer. En ja, dat blijft ook wel uit zijn belangstelling, want die is echt altijd hartstikke groot en mooi. Trouwens, er zijn nog veel meer van de rommelmarkt hoor, want het seizoen, hè, stuk of 1, 2, 3, waarvan we weten, ja, ik zou zeggen, laat maar weten. We hebben het net gezegd. Kom maar door met de berichten. Gratis en voor niks hier bij RTV Krimpen en Waard. Helemaal mooi. Dus deze zaterdag op Amstel, Kerkplein. Lekker weer, toch? Ja, toch? Ik hoop tenminste van wel, hè?

Higher Grounds. Mooi, mooi, mooi. Hé, hey, de volgende was alweer van plan om te gaan starten. Net niet gelukt, waarde vriend. Er is in de loop van deze maand weer van alles te doen, hoor. En omdat het zomer is, denken we natuurlijk, en zeker in een agrarische streek zoals de Krimper de Waard, weer aan een ouderwetse hooibouwdag. Nou, hij wordt wederom gevierd. IJzerbedendienende uiteraard, want ja, als het regent en regent en regent, dan is het te nat in het land. En het gewas wordt dan ook niet geschikt bevonden om daar hooi van te maken. Op dat moment in ieder geval. De hooibouwdag 2026, die staat weer op de rol voor zaterdag de 27e juni. Van 10 tot 4 uur. En dat is bij het Museum de Vrijheid. En dat is dan alweer voor de 12e keer dat die wordt georganiseerd door de Poldertuffers. Dat is een gezelschap, hobbyisten, zeg maar. En liefhebbers van oud materiaal wat betreft de verwerking van gras tot hooi. Trekkers ervoor en zo en alles. Het is net na dus de paard. Dus uit die tijd, en er zijn ook diverse andere apparaten aanwezig en zo in de tentoonstelling. Er is ook een soort met jaarmarktidee met wat gezellige dingetjes achter op het terrein bij de Vrijheid, Vrijheidsmuseum. Aan de dijk daar vlakbij het gemaal, u weet wel, daar tussen Bergambacht en Lekkerkerk. Dus dat kunnen we allemaal weer verwachten en zo. Dat is echt wel lekker en alles. Goed, we gaan eens eventjes kijken of wij nog een mooi deuntje te pakken hebben. En dat kunnen wij dus. Zullen we eens even kijken hoe het zit met Cliff Richard. Toen hij nog samen met zijn Shadows aan de gang was en zo. Eén van de velen van hem hier bij RTV.

haarzuiver bewaard gebleven exemplaar van Cliff Richard en zijn Shadows met The Living Doll. 10 voor 11 alweer. Ja, hij zit er ook weer aan te komen, hè? Zoals elk jaar. De Burendag 2026. Hij is pas in september, maar vanaf 2 juni, dus dat is gisteren geweest, is er de mogelijkheid om een bijdrage te vragen voor je buurtactiviteit en zo. En dan gaat het voor een vergoeding voor de benodigdheden, bijvoorbeeld klusmaterialen, spelmateriaal of andere benodigdheden. Tot een maximale bijdrage van €350. Maar, en daarom nu dat bericht, op is op. De pot die gevuld is met een zeker bedrag. Ik weet niet hoe groot dat bedrag is. Maar in ieder geval, als die dus leeg is, dan komt daar niks meer bij. Dan is het over en uit. Dan ben je te laat. Dus wees op tijd. En als je dus bezig bent met plannen om het een en ander te organiseren, samen met de buren en zo, dan is het ook nog mogelijk om dus via welzijn Krimpende Waard dus hulp aan te vragen bij je plannen en zo. Van hoe pak je dat nou aan en zo? Hè, om eens gezellig de Burendag te beleven ergens in september. Dat is de 26e. En dan kan je het er eens even over hebben. Dan ga je bij me klaar. Dan raad je elkaar, leer je elkaar beter kennen en al dat soort zaken. Dus een sociaal gebeuren, kunnen we wel zeggen. En dat is mooi, hè? Dat is helemaal mooi, hè? Zeker wel. De Burendag dus. Dus als je wat geld nodig hebt en je denkt daar aanspraak op te kunnen maken, ga maar eens informeren bij burendag.nl. Daar zijn ze weer een keer, hè? Ja, Peter. En Hélène. Peter Maffay, Hélène Fischer. En dat is al oude werkje dat wij allemaal kennen. Echt allemaal. Doe!

0: al eens over nagedacht? Reclame bij ons op de radio. 20 maal per week uw boodschap van maximaal 20 seconden. En dat in onze uurwissels. Wij kunnen de commercial voor u maken. Een eigen commercial behoort ook tot de mogelijkheden. Kosten voor een heel jaar €400. Geïnteresseerd? Of heeft u andere wensen of vragen over mogelijkheden? Mail dan met kees@rtv.krimpenerwaard.nl.
1: Dank u wel.
2: Ja, dankjewel, hè. Wij gaan op naar de uurwissel en we doen dat samen met Welen en René Vroger. Ja, hoe de liefde gaat. Tot straks voor deel 3.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door restaurant Rivero uit Schoonhoven en zanger Peter Dons.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 11 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey Jan, wakker worden.
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
0: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
6: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Goedemorgen, Krimpenerwaard.

Eros Ramazzotti. Wat een schitterende naam is dat eigenlijk, hè? Ramazzotti. Dag meneer Ramazzotti, hoe is het met u? Nou, hij was paraat als uuropener in dit derde gedeelte. Deze 3 juni van Goedemorgen. Is er wat te doen op muzikaal gebied? Dacht het wel. Jawel, zeker. In het Springerpark bijvoorbeeld, zondagmiddag aanstaande. Nou hoop ik maar dat het een beetje mooi weer is. En in ieder geval droog, dat zou wel handig zijn. Want zondag staat op de rol een optreden van de formatie De Radiance en zo. Dat is alternatieve rock. En dat is allemaal aanwezig in het Springerpark van 3 tot 5 uur. Dus als dat een beetje mooi weer is, dan is dat goed toeven daar in het Springerpark. Dus het is maar even dat je het weet. En zo, dus helemaal fijn. Zullen we eens even de heer Iglesias, want we hadden het net over mooie namen. Nou, Iglesias, dat is natuurlijk ook een hele mooie naam, hè? Ja, zeker. Dat is dus Henrique in dit geval. En zijn vader, die heeft het, zeg maar, die is met pensioen. Die is gewoon met pensioen. Die heeft ook een mooie stem, maar deze, die heeft het, mag er ook zijn. Die is nog in ieder geval stevig aan de muziek. Volgens mij woont hij in Zuid-Amerika tegenwoordig. Die Iglesias, Henrique en zo. En een van de vele die hij heeft opgenomen, al dan niet met andere artiesten, die laten wij nu horen.

Ja, nou, deze versie die had wel een beetje snelheid, vind je ook niet? Ja, het origineel was natuurlijk van een andere aard. Maar ja, dan wordt er weer eens een keer gedacht van... nou, zullen we het weer eens opnieuw opnemen, maar dan anders. En dat gebeurde dus met Ilia... Enrique Iglesias, niet Ilia, maar Enrique Iglesias. Er is zoiets als een omgevingsplan in Krimpenerwaard. En andere gemeentes zullen dat ook wel hebben, maar ook Krimpenerwaard heeft er een. En daar staan regels over een aantal onderwerpen. Bijvoorbeeld detailhandel, archeologie, kostenverhaal en dus ook een vangnetregeling. En dat ligt dan bij het sociaal domein uiteraard. Dat omgevingsplan, het eerste gedeelte daarvan, is onderwerp van een inloopavond. En die inloopavond die wordt gehouden vanavond om 7 uur... in de Drie Manen in Oude Kerk aan de IJssel. Vanaf 7 uur dus tot 8:30. En woensdag, dus volgende week woensdag, de 10e juni... dan is die dus diezelfde inloopavond paraat in Zalencentrum De Waard... in Bergambacht en zo. En als je aanmeldt, dan kan dat gebeuren via dus omgevingsplan... apenstaartje.krimpenerwaard.nl. En dan gaan vermelden hoeveel personen dat er op de, ja, op de verwachting staan. Ik denk dat dat misschien wel te maken heeft met het aantal kopjes koffie wat dus gezet zou gaan kunnen worden. En zo, maar het is er het samenvoegen en overzetten van bestaande regels is dus een van de dingen. Om met je tijd mee te gaan en zo. Ja, allemaal regeltjes en dat soort zaken. Hè? En hoe minder, hoe beter, zou ik zeggen. Maar ja, ik weet niet of dat echt zo is. Maar het is wel zo dat je binnen kan lopen, vragen stellen... en in gesprek te gaan met medewerkers van de gemeente Krimpenerwaard. En aan verschillende informatietafels wordt dan uitgelegd... over wat de regels betekenen... en wat dit voor de situatie waarin je zelf verkeert kan betekenen. Zo, dus voorwaar een vrij nuttige zaak, dacht ik zo. Get it right, inderdaad, Ilse de Lange.

Jenny draait Ilse de Lange dus. Ja, we komen er niet onderuit. De wereld gaat min of meer, althans hier in Nederland, oranje kleuren. Want het wereldkampioenschap voetbal, ja, ja, het zit eraan te komen. We kunnen er niet meer onderuit, nee. De eerste wedstrijd, ja, donderdag, over een week. Dus 11:06, dus om 9:00 s'avonds. Nou, mooie tijd, dan hebben we nog wat aan de dag. Kunnen we s'avonds even lekker genieten van de volle wedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika. Wanneer speelt Nederland voor het eerst? Nou, dat is zondag de 14e. En dat om 10:00. En ja, dat wordt een latertje voor de kleine, voor de juniortjes en zo. Dus, maar ja, het is een tijdsverschil, hè. En het is in groep F Nederland tegen Japan en zo. Dus ja, en de bijbehorende muziek? Nou, ja...

0: Zo, dan weten we dat ook weer. Ja, en dan is het weer tijd voor grote schermen en zo. En dan met z'n allen weer gezellig lekker kijken en zo. En alles helemaal fraai. Helemaal fraai.
1: Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.
0: Ja, helemaal waar hoor. Dan hoor je ze aankomen natuurlijk. Hè. Met z'n allen 150 zo volgens mij.
2: Ja. Ik moest even aan je denken.
0: Dat is wel veel hè.
2: Vooral aan hoe...

0: Ja, ja.
1: Oh, sorry.
0: Juist. Simon Keizer met Zullen we nog één keer? Ja, nou ja, laten we dat maar doen dan, hè. We hebben nog de tijd tot 12 uur, dus dat komt er mooi uit. Het fenomeen Lieder Krimpende Waard. We hebben pas geleden een aankondiging gemaakt voor een bijeenkomst aan de Benedenkerkse Weg, weet je nog wel. En ja, maar dat Lieder Krimpende Waard, dat is een Europese organisatie, tenminste gevoed door Europese gelden. Is dat misschien de juiste uitdrukking, denk ik wel. Provincie Zuid-Holland en de gemeente Krimpen en Waard zijn ook betrokken bij dit hele verhaal. Maar Lieder Krimpen en Waard die kan eventueel tot 200.000 euro subsidie verlenen aan jouw idee. Jawel. Speciaal voor boeren, ondernemers en organisaties die de regio sterker en duurzamer maken. Dus als je nou een briljant idee hebt en zegt, ja jongens, dat kan, maar ja, je wil niet weten hoeveel geld dat kost. Nou, 200.000 euro subsidie, dat is alvast een mooi beginnetje, zou ik haast willen zeggen. Denk aan projecten op het gebied van landbouw, van duurzaamheid, biodiversiteit, recreatie, streekontwikkeling, heel breed uit eigenlijk, hè, die oriëntering. En vernieuwing en samenwerking zijn daarbij erg belangrijk en zo. Dus dat is het accent wat gelegd wordt op de ideeën die dus eventueel gelardeerd zullen kunnen worden tot een bedrag van 200.000 euro subsidie. Oh, ik geef het maar even door. Het zou prettig zijn als je daar dus inderdaad als je daarmee bezig bent, gebruik van zou kunnen maken. Hè? Dat is helemaal niet verkeerd. Zullen wij eens even met de camera het land ingaan? Want we hebben het er al over gehad dat er mooie luchten zijn. Echt een Hollands weertje. Maar Ed Schering, die heeft ook een camera. Maar dan wel zonder lens.

0: Yes, de camera werd even voor de dag gehaald. En ja, hij kan hem niet meer wegstoppen, want Ed Sheeran is klaar met zijn muzikale bijdrage hier vandaag om een paar minuutjes voor 11:30 alweer. En ja, er is een onderzoek gedaan door de Wageningen Universiteit en Research en zo. En ja, en dat gaat dan over de eventueel deels gedwongen omvormen van de honderden hectares landbouwgrond tot natuurgebied in de Krimpende Waard. Die heeft lange tijd een grote negatieve impact gehad. Impact, liever gezegd, gehad op de eigenaren van de grond. Onder wie uiteraard de agrarische sector, de boeren dus. Dat is de conclusie van een onderzoek. En we hadden dat natuurlijk al ervaren door de jaren heen. Maar nu is dat ook nog een keer bevestigd via een conclusie in een rapport wat gemaakt is door de Wageningen Universiteit en Research en zo. En dan gaat dat natuurlijk over het onderzoek naar het project Natuurgebied Veenweide Krimpende Waard. Nou, dan wordt het ook nog weer eens de nooitjes van een ander, zou ik haast willen zeggen. En zo, dus helemaal goed. De theaterbakkerij. Eens even kijken. Zondag. Nee, niet zondag, maar vrijdag. Vrijdag de 5e juni. Dat is al snel, over een paar dagjes al. Dan kan je dus genieten van de muziek van Phil Collins in een andere coversessie al daar. En het kost €32,50. En ja, dan is het vanaf 8:30 muziek geblazen van de heer Phil Collins. En dan een tributeband uiteraard. Hè? De laatste kaart. We zijn in omloop in de theaterbakkerij van de IJsseldijk. En hier is hij dan zelf.
1: Ja.

Zomaar eventjes, ja. We blijven nog even hangen in de theaterbakkerij, want zondagmiddag aanstaande, dan is het gratis toegankelijk. De muziek van de Golden Boys, dat gebeurt met behoorlijke regelmaat en zo. En dan wordt er dus voor de vuist weg gemusiceerd en zo. En dat is, ja, dat is dan een aantrekkelijk gegeven. En het is dus helemaal gratis. Vanaf 3 uur is dat in diezelfde theaterbakkerij als waar dus... Vrijdag. Phil Collins dus muziek laat horen. Althans, de tributeband van Phil Collins. Een nieuwe versie van een oud nummer van Tony Joe White. Hij doet het zelf, maar toch even anders dan het origineel.

Ja, ja. Overgoten met een hedendaags sausje. De nieuwe versie van de Poke Salad Annie. Hij kan er geen genoeg van krijgen. Tony Joe White. Hij heeft ook al zo'n speciale stem. Zeg, zondag de 14 juni kunnen de muziekliefhebbers hun hart weer ophalen in het Theater Concordia in Haastrecht. Want dan is er een concert van de Farewell Factory. Een Sunday Afternoon Rock Experience staat hier in het mooie persbericht. Mooi, mooi, mooi. Eens even kijken hoor, dat is dus vanaf 3 uur. En eens even kijken, dat is energieke muziek, emotie en power. Oké, dat is dus het recept. En weet je wat zo leuk is? Het is helemaal gratis. Het is gewoon helemaal gratis entree. En zo, dus dat we dat ook eventjes weten. Kennen wij David Hasselhoff nog van een tv-serie? Ik weet alleen niet welke tv-serie uit mijn hoofd. Maar het was ooit wel eens een keer een hele populaire jongen. Een knappert, volgens de dames. Ja, een knappert. Helemaal waar. Hij kon ook nog een soort van zingen. En hij heeft weer wat uitgebracht. Dance, dance, d'amour.

Die David Hasselhoff toch, hè? Helemaal weer, helemaal in de weer, muzikaal en zo. En hij, ja, hij neemt het ervan, hoor. Hij, ja, hij tekent wel een mooi sfeertje op en zo. Dat is alleen maar mooi. Ja, daar staat ons deze maand nog wel het een en ander te wachten, hoor, mensen. Op het muzikaal gebied dan in ieder geval. Wat dacht je van de 19e tot en met de 21e? Jawel, hij is er weer. De 2026 uitvoering van Surf Rock. Helemaal gratis entree. Ja, het is me wat. Hoe is dat mogelijk, hè? Geweldig. Een onderwerp zit op de TV, RTV Knippen de Waard. En de Waard aan tafel. Daar zijn twee heren van de organisatie dus aan het woord. Dus als je dat wilt weten, dan moet je gewoon even kijken. Hè? Lijkt me wel. Maar dat is niet alles, want de week erop is het alweer tijd voor het tentfeest van de PEG Berkenwoude. Zo, nou, wij hoeven ons muzikaal gesproken niet te vervelen. Er is zoveel te doen en mooi gespreid. Elk weekend is er wel weer wat. En dan is het alweer vakantietijd, enzovoort, enzovoort. Dus het is alleen maar prachtig. Goed, gisteren heb ik een van de nummers gedraaid van een hartstikke... Ja, zeg maar, nieuwe naam, Iron Vex. En Iron Vex die is bezig geweest met een paar prachtige opnames, maar dan wel van ABBA. En we hebben gisteren hebben we er eentje gedraaid en we hebben er nu weer eentje. Want dit is toch wel heel speciaal wat hij dus gemaakt heeft. In een totaal andere setting, maar het is wel het nummer van ABBA, Chiquita. Ja, luister maar eens. Hij heeft ook een assistentie en een prachtige zangeres. Bij elkaar opgeteld. Iron Vex.

Ja, een hele speciale versie toch wel van Chiquitita. Uiteraard van ABBA en zo, van Iron Vex en zo. Goh, wat een passie, hè? Wat een passie. Wauw. Ja, het is alweer bijna 10 voor 12. De laatste 10 minuutjes die zijn alweer ingegaan van deze aflevering. Goedemorgen vanuit de Krimpen en Waard en zo. Dus nou ja, goed, we moeten eens even kijken wat er gebeurt. Ik druk op een knop en er gebeurde niks. Ik drukte nog een keer op die knop en toen kwam dit tevoorschijn.

Een degelijke gouden ouwe van uiteraard de Animals. Erik Beurden was de leadsinger destijds en zo. En dat allemaal hier te horen. En Bring It On Home To Me. Maar Ray Charles heeft het volgens mij ook een keer gedaan. Ik weet niet zeker, maar ik geloof het wel. Ja, ik denk het. Ik weet het haast wel zeker. Ja, op muzikaal gebied is aan het eind van deze maand en verder op een aantal zondagen achter elkaar in het Houtmanplantsoen in Gouda is daar ook weer muziek te beluisteren. Gratis entree, ook dat nog. En de eerste in de reeks is op 28 juni. En dat is samen met The One and Only, met Peter Lussen en zo. En daar, dat is dan live muziek uit. En dat wordt dan allemaal gebracht in die muziektent die in het Houtmanplantsoen staat en zo. En dat is in de categorie de Houtmanplantsoenen en zo. Dus even kijken. De 13e, is dat ook een dag op zondag? Op zaterdag is dat volgens mij. Ja, het is dan is het einde van het seizoen van het Cultuur Rail Café in Amstel. En dan is aan de boorden van de Lek, ik hoop maar dat het een beetje mooi weer wordt en zo, is er weer een podium gebouwd en zo. En daar is de Selman Blues Band uit Amstel in het voorprogramma. En een hele mooie band met maar liefst twee drumstellen op het podium en zo. En dat is alleen maar mooi. Alleen de naam die ben ik even ontschoten. Maar goed, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar ik weet het wel zeker, dat dus op 13 juni... voor €15 je dat allemaal mee kan maken. Het slotstuk van het seizoen in Amstel en zo. Dus goed, we gaan zo'n beetje afscheid nemen. Wat als? Ja, wat als? Hiero en Daro. Wat als van de heer? Eens even kijken. Rick Crete. Nieuwe naam? Nou, niet echt, hè? Maar goed, hij moet er nog even aan te pas komen. En hij had wat vertraging. Maar ja, wees er later nooit, hè? Ricky!

Oei, oei, oei, het mooiste meisje van de klas. Ja, dat is altijd leuk, hè. Als je die na jaren dan weer eens een keer terugziet en zo. En dan kan je weer eens even bijpraten. En misschien wel ja, een paar stappen verder opzetten. Zoals dat zo mooi heet. Lef de Leo. Dat was dus de naam van de band die ik even vergeten was. De band met de twee drumstellen. En die dus in Amstel dus de laatste ja, van het seizoen zijn. En dan weer het vakantietijd. En dan komt er weer vanzelf weer wat anders voor de dag. Zo gaat dat dan. Wij zijn er weer door. Dankjewel voor het luisteren. En eventjes ter informatie. Morgen en overmorgen zijn er geen uitzendingen van Goedemorgen vanuit Krimpen en Maat. Kunt u genieten van Non-Stop met hier en daar een berichtje en dat soort zaken meer hier bij RTV Krimpen en Maat. Een kwestie van overmacht. Het is jammer. Het is niet anders en zo. Maar desalniettemin. Drive safe.

0: De uitzendingen van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door de vrienden De Stolwijkse Hout en Doe Het Zelfhandel en Veerdienst Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat er onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarringen niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, DENK en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Jubileum Zwemvierdaagse Haastrecht. Dag luisteraars, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... organiseert Zwembad Natuurlijk de Loet in Haastrecht alweer voor de 50ste maal de Zwemvierdaagse. En wel iedere avond van 6 tot 8. Doe ook mee met deze jubileumeditie. Schrijf jezelf in bij de kassa van het zwembad.

0: regio-info.
1: Een midzomeravondconcert in Krimp aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de achtste maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert en dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimp aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia en daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom, de toegang is gratis. Het begint om 8:30.

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees restaurant De Pauw in Haastrecht.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 1 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kader van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
1: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: De rommelmarkt van Almerstol. De rommelmarkt van Almerstol bestaat dit jaar 50 jaar. En op zaterdag 6 juni is het er weer tijd voor. En wel van 9:30 's morgens tot 13:30 's middags. En dat bij de gezelligste rommelmarkt van de Krimperenwaard. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de kerk in Almerstol. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperenwaard.nl.

0: info.
1: Een dag vol muziek.
2: Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

0: programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Regiobank Stolwijk en het Wapen van Stolwijk.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over PRO, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van PRO Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus PRO, is wel tevreden. "Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement," zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Hey Jan, wakker worden.
6: Hè, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
0: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde. Een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, tot en met 5 juni is de aansluiting van de parallelweg N210... op de rotonde bij de Veerweg in Bergambacht afgesloten. De werkzaamheden tot en met 5 juni zijn nodig om de ontsluiting van het nieuwe gemeentehuis af te ronden. Autoverkeer wordt omgeleid en een verkeersregelaar is aanwezig. Voor fietsers en voetgangers is eveneens omleiding. Houd in de gaten, tot en met 5 juni. Omleiding dus bij de parallelweg N210 op de rotonde bij de Veerweg in Bergambacht.

0: regio-info.
1: De vrijwilligersbank.nl. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt of wil je iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: uitzendingen van RTV Krimpende Waard komen mede tot stand door Bos Grote Maten, Bergambacht en Team Sportservice Krimpende Waard in Schoonen.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almere Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberggeven verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopte niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een hele goede avond, dames en heren. Even naar de klok van 7. En dat betekent ons gedichtenprogramma. Een momentje rust.

We gaan naar het eerste gedicht van vanavond. De ene dag leek op de ander. Ik liep er onbewust doorheen. Soms heel zachtjes, soms wat harder. Maar wat ik meekreeg, dat verdween. In het ritme van mijn leven, dat gewoon maar verder ging. Soms dan twijfelde ik even, maar ik deed vooral mijn ding. Verreweg van echt belangrijk, deed ik wat er werd verwacht. Doof en blind soms tegelijk, dwaalde ik door dag en nacht. Totdat de weg die mij bekend was, voor me lag als hindernis. Toen, en daar begreep ik pas, dat nooit iets vanzelfsprekend is. Ik kreeg de kans om door te gaan. Om te vechten. Om te winnen. Ik kreeg de kans om te verslaan. Mocht mijn weg opnieuw beginnen. Er gaat geen dag meer zo voorbij. Zonder kleur eraan te geven. Mijn leven is nu echt van mij. Ik alleen mag het beleven.

maanden zocht ik een bestemming. Waar gaat mijn vakantie heen? Ga ik trekken of kamperen? In gezelschap of alleen? Ik heb gewikt, ik heb gewogen. Nergens vond ik wat ik zocht. Het was te duur of te armoedig. Het was te ver of uitverkocht. Het leek me echt niet goed te komen. En verdrietig keek ik rond. Tot ik toen ineens spontaan, zomaar, bij zijn bestemming vond. Mijn vakantie kan beginnen. In een ruim en weelderig huis. Aan La Costa Balconiere. In het plaatsje noem ik thuis.

stralende blauwe lucht en een glanzende zon. De warmte neemt toe en de zomer begint. Bewegende zonnebloemen, het geluid van de koekoek, in de verte luidende klokken, als in een sprookjesboek. Sterren schitteren in het heelal, een volle lachende maan, zwoele wind over de velden. Het is een prachtig zomers bestaan.

Als ik in het nu ben, dan kan ik alles aan. Dan houd ik me niet bezig met hoe het straks zal gaan. Als ik in het nu ben, geniet ik vaak het meest. Dan houd ik me niet bezig met wat al is geweest. Als ik in het nu ben, dan gaat het meestal goed. Maar soms blijf ik maar denken aan alles wat nog moet. Misschien is het wel menselijk. Het hoort bij ons proces. Het leven is een leerschool. In het nu zijn is een les.

Ik heb daarnet gewandeld. Keek rustig om mij heen. Ben ook even gaan zitten. Op een mega grote steen. Ik luisterde naar de natuur. Keek naar de mooie avondlucht. Heb even de natuur kunnen ruiken. Genoten van de frisse lucht. Ik kon mijn hoofd leegmaken. Heb de negatieve dingen laten gaan. De natuur laat altijd mijn ziel ontwaken. Het is een prachtig, mooi bestaan.

We gaan dan weer naar het laatste gedicht van vanavond. Ik ben enkel ik. En jij bent enkel jij. Wie dat respecteert, laat ik dichterbij. Ik heb niets meer met mensen die steeds in hokjes denken. Die enkel willen winnen door anderen te krenken. Nee, ik omgeef mij liever met eerlijk en betrouwbaar. Met zij die enkel nemen, ben ik al jaren klaar. Echte vrienden blijven in voor- en tegenspoed. Dan leer je wie niet echt is en wie er echt toe doet.

Ja, lieve mensen, het zit daar weer op. Ons gedichtenprogramma. Een momentje rust. Samenstelling en regie, Wim Schelings. Presentatie, Ingrid Tuinstra. Mooie avond voor nu. Voor straks, slaap lekker. Tot de volgende keer. Dag.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4:00.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niet bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep On beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Lekker fietsen. Struinen en Forsum heeft een nieuwe fietskaart. Ontdekt de overkant. De nieuwe routekaart bevat 5 nieuwe fietsroutes, samen goed voor zo'n 321 kilometer fietsplezier. De routekaart is gratis verkrijgbaar bij afstappunten, ponten, recreatiepunten en VVV's in het Groene Hart. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: radio-info.
1: Organiseer iets gezelligs. Breng je buurt tot leven. Organiseer iets gezelligs en leer elkaar kennen. Een heel goed idee en er is geld beschikbaar via Krimperwaard Ontmoet. Organiseer daarom een gezellige buurtactiviteit. Kijk voor alle informatie op www.welzijnkrimperwaard.com.

0: regio-info.
1: RTV Kribbe de Waard, De Boer Op. Dag luisteraars, de jaarlijkse fietstheatertour De Boer Op wordt ditmaal gehouden op zaterdag 6 juni. Tussen Haarstecht, Vlist en Stolwijk is een fietsroute uitgezet met op 5 locaties optredens van toneelspelers, zangers en muzikanten. De optredens starten om 12 uur en lopen door tot 4 uur. Op ieder heel uur is er een voorstelling van ongeveer een half uur. Zo kan iedereen rustig van locatie naar locatie fietsen. Het evenement op zaterdag 6 juni wordt georganiseerd door de Stichting Cultureel Podium Vlist. En een kaartje voor de hele middag kost 6 euro per persoon.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5:00. Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Velbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: Buddy Joe van de Goldiering. Het is bijna 7 minuten over de klok van 5, woensdag de 3 juni 2026.
1: Welkom bij Thuis en Onderweg. Tot 6 uur hoort u de verkeersinformatie en de kijktips. Presentatie is in handen van Peter van Pelt. En natuurlijk muziek om deze middag prettig mee af te sluiten. Thuis en Onderweg. Peter van Pelt.
0: Een hele goede middag, luisteraars. U luistert naar de RTV Kribbelenwaard, programma Thuis Onderweg. 4:15 ongeveer gaan we kijken hoe het op de weg is gesteld. Het is vrij rustig, maar ja, dat kan oplopen, die filevorming, vanwege onze weersomstandigheden. En 5:30 wat tips voor de platte beeldbuis. En 5:45, daar gaan we weer kijken op de weg, als daar aanleiding voor is natuurlijk. Ondertussen natuurlijk heel veel informatie en muziek. Zoals deze gouden ouwe van Peter Sarsat. And where do you go to my lovely?

0: Lekkere gauw oude van Peter Sassett, Where Do You Go To My Lovely, hier bij RTV Krimpen de Waard. We luisteren naar het programma Thuis Onderweg. Vanmiddag geen middagmagazine, maar wel een ander programma van Ingrid en Wim. En dat is alleen wel leuk natuurlijk. En hierna ook geen music train, want door omstandigheden kan die music train niet vandaag rijden.
1: Met DAB Plus is ons signaal stabieler en zorgt het voor een groter bereik. Dus goed idee, stem af op 12D voor Randstad Zuidwest. Een goed idee, stem af op 12D. DAB Plus.
0: Ja, als dat kan, dan moet u dat zeker doen, want het is storingsvrij natuurlijk. Hè. En het is vooral ook heel veel ingebouwd in de nieuwere auto's. Crescendo Krimpen aan de Lek. Dus de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek. Die gaat weer een mooi midzomeravondconcert geven op het plein. Midden in Krimpen aan de Lek op 27 juni. Op zaterdag 27 juni. Een mooi avondconcert. Concert. Maar daarvoor al, in de middag, dan treden ook allerlei solisten op. Dus een avondconcert van Crescendo Muziekvereniging uit Krimpen aan de Lek. Wilt u meer informatie? Gewoon naar www.crescendokrimpen.nl. En natuurlijk achter die S gewoon een C van Cornelis. Laat ik het zo zeggen, geen Karel, maar Cornelis. Crescendokrimpen.nl. En daar vindt u alle informatie. Heel leuk. En volgens mij is dat gewoon ook gratis. Maar bekijk het eventjes. Even goed, dan weet u maar wat er allemaal verder gaat gebeuren. Ja, Harry Styles die vult de arena's wel hoor. En hij zal ongetwijfeld ook de volgende plaat hebben gezongen. Dit is Harry Styles natuurlijk en American Girls hier bij RTV Krimpen de Waard in het programma Thuis en Onderweg.

0: er was wat kritiek, want sommige mensen konden hem niet goed zien zingen. Hè? In die arena, Johan Cruijff Arena. Maar goed, ik vind het toch een heel prestatie om zo vaak dat voetbalstadion te vullen. American Girls was dat van Harry Styles. En ja, we gaan even lekker verder met de volgende plaat, Julian Clerk. En een Franstalige plaat, Helene.
1: Je luistert naar...

Ja, hoe zou deze plaat heten, hè? Oh, dankjewel. Julian Clerc. En natuurlijk Helen. Hier bij RTV Krimpelerwaard, waar het ongeveer, nou, zeg maar 21 minuten over de klok van 5 geworden is. En we gaan even op de weg kijken. Zoals ik u zei, het geeft vandaag. Vanmiddag is het een vrij rustig verkeersbeeld. A20 Hoek Holland Gouda tussen Rotterdam Noord en knooppunt de Brechtseplein, 2,8 kilometer. Een file van 3 minuten vertraging en langzaam rijdend verkeer. Ook op die A20 Hoek Holland Gouda dezelfde kant uit. Maar dan op een andere plaats tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4,7 kilometer, 5 minuten vertraging. Langzaam rijdend tot stilstand verkeer dan ook op die A20. Maar dan de andere kant uit, Gouden Hoek Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan IJssel. 5 kilometer, 6 minuten vertraging en langzaam rijdend tot stilstand verkeer. En ook op die A20 dezelfde kant uit, maar ook ergens anders. Gouden Hoek van Holland tussen Moordrecht en knooppunt de Brechtseplein 6 kilometer, 9 minuten vertraging en langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. En zijn er ook provinciale filemeldingen te melden? Ja hoor, op de N207 Alphen aan den Rijn Bergambacht tussen de aansluiting met de N454 en industriegebied Gouwenstroom 2,1 kilometer, 6 minuten vertraging. En op de N210, ja hoor, die is er toch ook al heel vaak bij hoor. Een nieuwe Gijns Schoonhoven tussen Benschop en Jaarsveld, 3,2 kilometer, 6 minuten vertraging, langzaam rijden tot stilstand verkeer. Dus ja, dat valt allicht mee. Je luistert naar het programma Thuis Onderweg bij RTV Krimpelerwaard. Dit is een lekker gouden ouwe van Carol Emerald. En stak.

0: Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.
1: De truckrun 2026 jaar, daar doet zeker RTV Krimpen Waard verslag van, zoals je net hoorde, van onze Chris Keizer. Ja, natuurlijk aanstaande zaterdag, dan gaat het gebeuren, 6 juni. En wilt u meer informatie daarover? Truckrun met CK, truckrunkrimpenwaard.nl. Dus dat is makkelijk, www.truckrunkrimpenwaard.nl. En daar vindt u alle informatie. Ja, dan gaan we weer verder met een lekkere oude gouden van The Cure. And Close to Me. 3 minuten voor de klok van 5:30. Nu luistert naar RTV Krimpen de Waard. Het programma Thuis en Onderweg. Geen music training hierna, maar wel lekker dit programma live uit de studio's van Bergambacht.

Lekker die trompetten erbij, hè. The Cure and Close to Me. Je bent er weer in bewaard. Waar het ongeveer? Nou, laten we zeggen, bijna een halve minuut over de klok van 5:30 geworden is.

0: TV krimpen er wijd. Het ritme vanuit het groene hart.
1: Dag zonder radio.
2: Als openingsplaat draaide ik een plaat van de Golden Earring. Maar in hun beginperiode heetten ze gewoon de Golden Earrings met die S erachter. En hadden ze ook een andere zanger, namelijk Frans Krassenburg. Alleen

Maar en toen heeft Frans ook verschillende dingen gedaan. Hij heeft een artiestenbureau gehad enzovoort. Hij heeft zich teruggetrokken op het eiland Ameland ook. Maar hij heeft ook nog wat platen gemaakt, soloplaten. En een van die platen heeft een hele bijzondere titel. Ja, De Kolderierings.

0: Frans Krossenburg, de eerste zanger van de Golde Earrings. Met als titel de plaat Golde Earrings.
1: Peter, geef ons de kijktips voor de platte beeldbuis vanavond. Oftewel, de tv-tips, thuis en onderweg.
0: Nou Chris, dat doe ik weer met alle plezier. Even mijn microfoon goed zetten. Ja, natuurlijk, zo gaat hij ook wel een beetje beter. Op NPO 1, de uitzwaaiwedstrijd van ons oranje team natuurlijk. Nederland-Algerije, 20:30 tot ongeveer. Nou, dat zal wel duren tot ongeveer 23:45. Daarvoor een talkshow met Eva Jinek van 7 tot 8. En om 23:45 de andere talkshow van NPO 1, de Pauw en de Wit. En die duurt het ongeveer 12 uur. Dan op SBS 6, daar gaan we helemaal naartoe. De Oranje Zomer vanuit Curaçao met Helene Hendricks en allerlei gasten. En voor films zit u ook natuurlijk goed. Zeker bij RTL 7, want daar staan een lekkere klassiekers op het programma. 20:55 de Thomas Crown Affair met Pierce Brosnan. Ja, die heeft ook volgens mij een keertje James Bond gespeeld. 20:55 tot 22:50 de Thomas Crown Affair uit 1999. En dan daaraan sluitend weer een film, 22:50, In the Line of Fire, met niemand minder dan Clint Eastwood. En die duurt, ja, dat is wel een latertje hoor, 21:50. Maar ja, misschien kunt u die opnemen of zo, of laten bekijken. Dan een klassieker, Erin Brockovic op SBS 9. Ook een mooi film, 4 sterren, met Julia Roberts. Die begint iets vroeger hoor, 21:30 tot ongeveer 12:00. En natuurlijk ons eigen RTV Krimpen de Waard met Anne Waard aan tafel. Een aantal gasten wat betreft de surfrock, want die vindt ook weer plaats op 19 tot en met 21 juni in de Surfplas met 2 podia, dus het is al licht mooi natuurlijk. En het gaat ook over een instantie Help Krimpen de Waard. En ook een verslag van de brandweerwedstrijd die gehouden werd in Schoonhoven. Dus allemaal leuke dingen om op die plat te wezen, naar die platte beeldbuis te kijken. Nou, zoals je van mij gewend bent, natuurlijk een Duitsstalige plaat. En ja, als ik nu naar buiten kijk, dan is het nog helemaal niet zo ver. We hebben wel al vast een voorproefje gehad over die zomer. Chic meer dan zomer van Bianca Graaf. Dus zet die barbecue met me aan en ga er lekker van genieten. Het is ruim 6 minuten over de klok van 5:30 geworden hier bij RTV Krimpen de Waard.

0: Nou, ik ben het met Bianca Graaf eens, hoor. Schik me de zon.
1: Thuis en onderweg. Onderweg.
0: Het is me dat u het weet. Wel, natuurlijk heb ik ook heel wat informatie voor u. Want ja, het is, ik hoop dat het morgen ook een beetje droog blijft, hier vlakbij. Want op het voetbalveld van voetbalvereniging Bergambacht, daar vindt een walking football clinic plaats. Ja, wat is dat nou weer? Nou, het is een soort manier van voetballen, maar dan voor, eigenlijk voor senioren. Dus je mag, geloof ik, niet rennen met de bal, je mag alleen maar lopen. Daarom heet het ook walking voetbal natuurlijk. Het wordt georganiseerd door Team Sportservice, dus het is, vindt morgen plaats. Donderdag 4 juni, morgen. Het is allemaal gratis. Het is aan de Dijklaan 59 in Bergambacht, voor de duidelijkheid. En die clinic die vindt plaats morgens tussen 10:50 en 10:30, zie ik hier staan. Het is allemaal gratis. En het is een beetje eigenlijk de bedoeling om u te enthousiasmeren voor walking voetbal. Want ja, dat is wel heel goed. Ook voor de senioren, zeker. En voor alles, ook voor de hersenen, is bewegen heel, maar dan ook heel erg belangrijk. Wilt u meer informatie? www.teamsportservice.nl. Kunt u dat onthouden? Dat is ook voor de hersenen. www.teamsportservice.nl. En dan daar vindt u alle informatie daarover. Dat is wel leuk. Dat lijkt me wel leuk. Vooral als je ook op het normale, tussen aanhalingstekens, voetbal hebt gezeten. En dan wat ouder wordt, dan is het wel leuk om op zo'n manier te gaan bewegen. Zullen we maar even een plaat draaien van een zangeres met een mooi, en ook schitterend mooi, zuiver stemmetje. We horen niet veel meer van haar, Barbara Streisand. En zij zingt, het love team from a star is born.

0: Lekkere gouden ouwe van Boudewijn de Groot. De Reiziger. Hier bij TV Club het Waard, waar het ongeveer 13 minuten voor de klok van 6 geworden is. Iets later. 11 seconden, om zeker te zijn. Goed. We gaan even gewoon verder met die plaat. Die speciale plaat. Ja.
1: Dit is een speciale plaat voor alle schoonzussen in Bergambacht. En alle neven en nichten in Zevenhuizen. Peter van Pelt.
0: En is er eentje van Don en Phil Everly, oftewel de Everly Brothers. En Wake Up, Little Susie.

0: De speciale plaats van deze week van de Everly Brothers. Wake up, little Susie. Nou, volgens mij bent u al lang wakker natuurlijk. Ja, of u hebt net in de nachtdienst gezeten natuurlijk. Dan word je ook zo'n beetje deze tijd. Nou, dan wel eerder eigenlijk wakker. Ik had het net over bewegen. Dat is goed voor de hersenen. Ja, natuurlijk is dat goed. Maar het is ook goed om die hersenen een beetje te triggeren. Hè? Een beetje te laten werken. En dat kan zeker bij schaken. En daarom organiseert de schaakvereniging Krimpen aan de IJssel elke maandagavond in de zomermaanden, dus juni, juli en augustus, in clubgebouw Vicenza 5. Daar is het ook gevestigd, in Krimpen aan de IJssel. Een speciale avond, een toernooi, een schaaktoernooi. Er komt geen geld bij te pas, geen lidmaatschap enzovoort. En dat is al mooi natuurlijk. Dus die brains laten werken bij het schaken. Schaakvereniging Krimpen aan de IJssel, elke maandagavond. Ik heb helaas niet erbij staan, maar als u dat googelt, dan komt u dat wel te weten natuurlijk. Wanneer het begint op de avond. Nou, het zal het begin van de avond zijn natuurlijk. Schaakvereniging Krimpen aan de IJssel op de Vicenza 5 in Krimpen aan de IJssel. Elke maandagavond in juni, juli en augustus. Nou, omdat we toch natuurlijk in Krimpen aan de IJssel zijn, dan kunnen we het er eigenlijk alleen maar over hebben, over die Algerabrug. Ja, want die gaat toch even weer sluiten hoor. Een nachtje van 15 op 16 juni, van maandag 15 op 16 juni tot 5 uur 's morgens. Dan wordt de Algerabrug voor alles, maar dan ook voor de fietsers, helemaal afgesloten in beide richtingen. Dus het is maar dat u het weet. Zullen we maar gewoon een lekker plaatje draaien? Ik denk vanuit de jaren 90 natuurlijk. Ja, David Guetta met Estelle.
1: Thuis en onderweg.
0: Een lekker zomers dansplaatje.

Lekker met die handjes de lucht in en maar zwaaien. One Love, David Guetta met Estelle. Hier bij het weer knippen de waard, waar het ongeveer 5,5 minuut voor de klok van 6 geworden is.

Het is maar dat u het weet. Agnete Velskok van natuurlijk ABBA. Ja, die blonde. Die heeft natuurlijk ook een veel soloplaten gemaakt. Maar ja, veel, maar ook niet echt veel hits. Maar ze heeft er ook eentje gemaakt, die was heel mooi. If I thought you'd ever change your mind. Agnete Velskok. Dus ga maar lekker zitten, oogjes dicht. Lekker lang uit en luister naar Agnete.

Schitterende zangeres met een hele mooie stem. De Zweedse Agnete Velskok van natuurlijk ABBA. If I thought you'd ever change your mind. Ja, dat was het weer, luisteraars. Het zit er weer op. De koek is op. Ik hoop dat u er even van heeft genoten. Ik heb in ieder geval wel met samenstellen enzovoort van het programma. En natuurlijk het presenteren. Zo tussen die twee, dat is een soort eilandje. Geen middagmagazine en geen music train. Maar goed, ik heb het met alle plezier gedaan. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. En maak er nog wat van deze woensdag, de 3 juni 2026. Adios.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 6 uur. Renate Kok met het NOS-journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle 3 de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij Autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Urwaard.

you gotta do is call me. I'm stuck in my house. You know I'm coping.

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8:00. Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
3: Ze maken het salon veeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
2: Een man in Spijkenis is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.
7: RPL in Woerden en Mid-Alt FM regio Oudewater.

0: Dit is Hit Shadow met Henk Schellevis.
1: Zo'n 6 minuten over het hele uur alweer in aflevering 1993 van het programma Hit Shadow bij RPL Midland FM en RTV Krimpenerwaard. En de eerste plaat die hoorde was er in 1972. Graham Bonnie uit Duitsland met Du bist viel zu schön um alleine nach Hause zu gehen. En we draaiden deze plaat omdat op 2 juni Graham Bonnie jarig is, 83 jaar wordt. En wij kennen het nummer natuurlijk vooral in de uitvoering van Danny Cardo met het nummer Jij bent veel te mooi. Ja, Lammert Rengs. Hij zit zoals iedere week aan de andere kant van de ruit voor de techniek. Mijn naam is Henk Schellevis en het komende uur weer de beste en de grootste gouden ouwe. En ja, die stammen bijna allemaal uit de Muziek Express top 50 van mei 1968. John Lennon op de voorkant, Esti en Abi Ofarim op de achterkant. En dan gaan wij de nodige platen uitdraaien met de vaste items zoals iedere week. Ja, en we beginnen op nummer 38. En dat is een zakker vanaf nummer 9. De Bee Gees hadden met World een grote hit gehad in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Maar die opvolger, een heel mooi nummer, in Nederland op nummer 1 gestaan. Maar dat wilde gewoon niet in die andere landen. Het was gewoon een stuk minder. Maar goed, het is het echt niet minder om, hoor, die Bee Gees. Ja, nu op zijn retour met Words.
2: Nummer 38.

0: to take your heart away.
1: Drie maanden genoteerd. Nummer 38, de Bee Gees, deels uit Australië, met het nummer Words. Ja, voordat we verder gaan, gaan we eerst naar de top 3 van 50 jaar geleden. Dat is zaterdag 5 juni 1976 in het Verenigd Koninkrijk volgens Record Mirror. Combine Harvester van de Words was van 14 naar 3. No Charge van J.J. Barry op 2 blijven staan. En ABBA met Fernando op 1 blijven staan. Dan in de Verenigde Staten volgens Billboard. Get Up and Boogie van de Silver Convention van 4 naar 3. The Wings op 2 blijven staan met Silly Love Songs. En Diana Ross met Love Hangover blijft op 1 staan. En dan volgens de Nederlandse top 40. Van 4 naar 1, Julien Clerc met This Melody. Sweet Love van Ferrari zakt van 1 naar 2. En Donna Summer, zij zakt van 2 naar 3 met Could It Be Magic.

0: En dat was Donna Summer. 50 jaar geleden zakte ze van een tweede naar een derde plaats in de Nederlandse top 40. Ja, dan gaan we toch weer gauw verder met die hits uit de Muziek Express top 50 van mei 1968. Ja, sinds 1965 hadden we een wekelijkse hitparade op de radio bij Veronica. Ja, toen boekte die top 50, die maandelijkse top 50 van Muziek Express duidelijk aan belangrijkheid in. Maar het leuke is wel, die werd samengesteld uit top 10's van de verschillende de platenhandelaren, die stonden ook gewoon genoteerd onder die top 50. En Woerden deed er ook aan mee met Groen en Aldekamp. Dus als je een plaat wilde hebben en je wilde meedoen om die in die top 50 te krijgen, dan moest je die plaat bij Groen en Aldekamp kopen. Hè. Zo was het uiteindelijk. Nou, wij gaan van nummer 38... Nee, ja, van nummer 38 gaan we naar nummer 35. Dan slaan we twee nieuwe over. La Felicidad van Dino Garcia en The Who met Call Me Lightning. En dan komen we terecht op nummer 35. Die zakt vanaf een zevende plaats vorige maand. The Cats uit de beginperiode. Hier is Turn Around and Start Again.
1: Nummer 35.

En zo hoorde je de Cats uit Nederland. Hè. In 1968, ja, vanaf 66 een beetje, kwamen ook de groepen in Nederland op. Hè, na Engeland en de Verenigde Staten. En Nederland had ook zijn eigen groepen. De meeste kwamen natuurlijk uit Den Haag. Maar je had ze ook uit Volendam. En dat waren dan de Cats hè, uit Amsterdam soms. En ook wel uit andere plaatsen in het land. Maar goed, uit Volendam ja, kwamen echt de Cats. Hè, de Paling Sound, zoals Joost de Draaier het noemde. En dit was het nummer Turn Around and Start Again. Een plaat die op een 35e plaats staat als zakker. En het was dan eigenlijk het laatste nummer met Kees Veerman in de, ja, als, in de lead, hè, als leadzanger. Ja, er was een ommezwaai kwam er hierna. Want het was een nieuwe muzikale koers. En met zware orkestarrangementen. Die waren van Wim Jongbloed, die de groep al bij Duurlafoon, het oude platenlabel, had gehoord. Toen hij als technicus bij de opname voor Jukebox, een van de eerste singles, aanwezig was. Nou, de nieuwe koers legde de groep echt geen windeieren. Want tot 1975 zouden alle hits de top 10 bereiken. Op één nummertje na uit 1971. Ja, en er kwam ook een nieuwe leadzanger. Dat was Piet Veerman. En Times Roar When was de opvolger van dit nummer. En die kwam uiteindelijk in de Veronica Top 40 in ieder geval op een tweede plaats terecht. Ja, we gaan naar een andere groep, een Nederlandse groep, op nummer 31. Ja, en dat is een groep die is gezakt vanaf 16 in de tweede maand. Ja, onder de rook van Den Haag, hè, zo werd dat ook genoemd. Voorburg, Rijswijk, maar ook Zoeterwoude onder de rook van Den Haag. Dus de Shoes kwamen ook een beetje uit Den Haag en omgeving. En ze hadden in 1968 een hit met No Money for Roses.

0: Dit is Midland FM. Radio voor oude water en omgeving.
1: MTV Krimpenwaard.
2: More fun, more music. Hit Shadow.
3: Ja, het is alweer tijd voor de verjaars- en memorialkalender na The Shoes met de opvolger voor Farewell in the Rain, het nummer No Money for Roses. En die staat op een 31ste plaats, gezakt vanaf een 16e. Ja, en als we dan even naar die verjaars- en memorialkalender kijken van deze week, dan zien we dat dinsdag 2 juni de geboortedag is van Charlie Watts van de Rolling Stones, 85 jaar geleden. Ik noem Albert West eventjes. Donderdag 4 juni zijn sterfdag. Hij overleed 11 jaar geleden op 65-jarige leeftijd. En zaterdag de geboortedag van Cor van de Beek, de drummer van Shocking Blue, 78 jaar geleden. Maar het is ook de geboortedag van Jurgen Marcus, 77 jaar geleden. En Tom Jones, 84 jaar hoopt hij te worden zondag 7 juni. En dan, ja, ook op zondag 7 juni is het de geboortedag van Anneke Greunlo. Volgende week hopen we in het programma Hit Shadow stil te staan bij die twee diva's, hè, uit de Nederland. Ria Valk en Imka Marina, die zijn alle twee dit jaar 85 jaar geworden. Onvoorstelbaar. Die hebben een hele carrière achter de rug. En ja, het is gewoon heerlijk om daar wat muziek van te draaien. Maar ook in combinatie met, ja, wat nummers die indirect met hun successen te maken hebben. Ja, en zo, ja, denk ik dat je daar best wel een uur mee vol kunt maken met hele leuke muziek. Maar dat, ja, voor dat volgende week. Anneke Greunlo. Ja, zij is helaas overleden, hè? Haar geboortedag 84 jaar geleden. Anders, ja, had ze dit jaar 84 jaar geworden. Dus ja, helaas kunnen we haar daar niet in betrekken. Maar we gaan wel een plaat bij daarvan draaien. Want we staan toch even stil bij haar met al haar hits. Uit 1964 nog wel een top 10 succes met Rozen hebben doornen.

Anneke Greunlo staan we even bij stil. Rozen hebben doornen en we draaiden die plaat omdat het zondag 7 juni haar geboortedag is. En dat 84 jaar geleden. Ja, en ja, die zangeressen, hè, en ook zangers natuurlijk. Ja, dat was zo wereldwijd een trend. Voordat al die groepen kwamen, hè, want het begon eigenlijk een beetje met de Beatles, had je daarvoor heel veel solo-artiesten, zangers, zangeressen, maar ook duo's. Ja, die enorm veel succes hadden. En dat door die groepen werden die een beetje weggedrukt. En dat was ja, met Anneke Greunlo ook zo. Hè. In 1964 had ze haar laatste succes. In de Veronica Top 40 vanaf 2 januari 65 heeft ze nooit met een nummer gestaan. Rozen hebben doornen. En dan gaan wij weer gauw terug naar die Muziek Express Top 50 van mei 1968. We zijn aanbeland op nummer 29. Ja, en dan grijpen we even terug naar een jaar eerder. Het Eurovisie Songfestival werd toen gewonnen door Sandy Shaw van Engeland. Nummer 4 was Vicky, zangeres Vicky, hè, later Vicky Leandros, met L'Amour est Bleu. Nou, dat werd niet zo'n grote hit wereldwijd. Het was best wel jammer. Maar een jaar later werd het op de plaat gezet door het orkest van Paul Maria als instrumentale versie. En dat bereikte bij Billboard zelfs de eerste plaats. Hier is L'Amour est Bleu.

0: Twee maanden genoteerd, het orkest van Paul Maria met het nummer L'amour est bleu. En die plaat zakte dan van 14 naar 29. Ja, bijna 60 jaar oud, hè? 58 jaar oud, deze hits van mei 1968. Maar het blijft heerlijke muziek. Ja, we gaan er wat overslaan en komen dan terecht op nummer 18. Ja, uit het Verenigd Koninkrijk, een van die groepen die zo geprofiteerd heeft van ja, dat die groepen heel veel bekendheid kregen. Vooral in Nederland waren ze heel erg populair, in Duitsland, maar ook in het Verenigd Koninkrijk. Maar ja, in Nederland eigenlijk kwam bijna iedere plaat in de top 10 terecht. Nou, deze zakt van 3 naar 18, dus ook uit de top 10. En hebben we het over Dave D. Dozy, Bicky Mick en Titch. En dit keer met The Legend of Xanadu.
1: Dit is Hit Shadow met Henk Schellevis, nummer 18.

0: de Oldtimers Day op RPL. De mooiste hits uit de 60e jaren. De leukste fragmenten van de zeezenders. Het nieuws van toen. U luistert mee naar het Oldtimers Day bij RPL. Vrijdag 17 mei van 's morgens 10 tot 's avonds 6 uur.
1: Cover or topper.
2: Ja, dus de 17 mei, dat kan natuurlijk niet, want het is al juni. Maar het gaat echt gebeuren hoor. Op 16 juli is die Oldtimersdag in ieder geval bij RPL en bij Midland FM en bij RTV Krimpenerwaard gaat het ook uitgezonden worden. Alleen er is nog geen datum bekend, maar we houden je in het programma Hit Shadow in ieder geval op de hoogte. Voor de cover or topper gaan we naar het nummer 45 geluid. Even terug naar beneden, gezakt vanaf een 33ste plaats. En dat is een nummer wat er 2 maanden in staat. Ja, Isabella Iannetti, dat is een Italiaanse zangeres. Zij won het Sanremo Festival in 1968 met dit nummer. Nou, het kwam in Nederland uit op single, maar het werd ook gecoverd met een Nederlandstalige tekst door Patricia. Patricia, die later Patricia Pai heette. En ja, de tekst blijft hetzelfde. Hier is Corrie.

Patricia Pai, ja, daar zouden we later nog veel van horen. En Isabella Iannetti met hetzelfde nummer Corriamo in de cover or topper. En we draaiden die plaat omdat die op nummer 45 in ons overzicht staat. Ja, dan gaan we weer gauw wat verder terug naar omhoog. En komen we terecht op een 12e plaats. Hè. We hebben 18 gehad en dan gaan we nu naar een 12e plaats. En daar staat een vijfmansformatie uit de Verenigde Staten. Ja, die kregen heel veel succes met dit nummer. En ja, ze wilden een goede naam voor een groep verzinnen. Nou, zoiets is meestal stom toeval. En nou citeer ik Muziek Express, hè. Of het verhaal waar is, weet ik niet. Maar ja, Frank, een van de artiesten van deze groep. En dat was dan de slaggitarist Frank Jekyll. Die zat eens een keer in een hoop oude rommel te grasduinen. En hij vond daarin een omslag van een pakje kauwgom. Een heel oud pakje kauwgom van het jaar 1910 stond erop. En zo is het gekomen, hè. De 1910 Fruit Gun Company. Anno 1978 heeft een lekkere happy-go-lucky beat sound die uitermate goed te verteren is. Luister maar naar Simon Says.

En dat is dan weer een spel. Nou, Muziek Express vertelt niet. Ja, dan moet je naar de tekst misschien luisteren. Ja, wat het precies inhoudt. Maar het is in ieder geval een nummer wat op een 12e plaats in deze hitparade staat. Door de 1910 Fruit Gum Company. Ja, dan gaan we nog één plaat draaien. Voordat we naar het radiofragment gaan. En we zijn dan eigenlijk al een beetje in de top 10 terechtgekomen. Ja, dan moeten we toch wel wat platen overslaan. Hè? Simon Says op 12, vanaf 48 gestegen. Op nummer 10 dan de Monkees met Valerie, I've Just Lost Somebody van de Golden Earrings op 9. Lady Madonna van de Beatles staat op 8 en wij zijn dan aanbeland op nummer 7. Ja, dat is een plaat die eigenlijk bij wijze van grap is opgenomen. Hè? Peter Koelewijn die vertelde tegen Rob Oud van nou, ik kan met iedereen een hit scoren, zelfs met jou. Nou, dat was natuurlijk een grap. En dat was alweer vergeten. Maar Peter Koelewijn, die was het niet vergeten. Rob Oud wel, maar uiteindelijk, na veel druk op de ketel, is er uiteindelijk een nummer door Rob Oud op de plaat gezet. Come to my bedside, my darling. He, dat was een hit van Eric Anderson, een Amerikaanse folkzanger. En dat kreeg een Nederlandse tekst. Kom uit de bedstee, mijn liefste. En Rob Oud moest het, de verhalen gaan natuurlijk weer, dat hij dat 26 keer in moest zingen en dat daar nodige flessen whisky en wodka aan te pas moesten komen. Maar goed, het feit is in ieder geval wel dat het op de plaat terecht kwam. Het werd ook nog een grote hit, want in de Veronica Top 40 stond hij op 23 maart zelfs op een eerste plaats. Nou, in ons overzicht op nummer 7. Hier is Egbert Douwe, zoals hij zichzelf noemt, met Die Bedstee. MUZIEK

0: geknoeid met die opname, want dit is niet het origineel. Dit is niet echt de stem zoals Rob Hout het op de plaat heeft gezet. Maar goed, het staat toch op de hoes als Egbert Douwe kom uit de bedsteen, mijn liefste. Ja, en dan staat hier nog zo mooi, hè. Die plaat steeg van 15 naar 1 in de Veronica Top 40. Maar ja, heeft dat riekt naar beïnvloeding van de samenstelling? Want bij Hilversum 3 haalde die niet de eerste plaats, bleef die op 2 staan. Ja, nou, dat kan je zeggen. Je kunt ook zeggen, ja, Hilversum 3 gunde het succes van Veronica's Rob Hout niet om op die eerste plaats terecht te komen. Ja, nou, die waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Ja, en dat krijgen we natuurlijk nooit meer boven tafel. Zometeen gaan we naar nummer 6. Maar we gaan eerst naar het radiofragment. En ja, dat is ook weer van een van de Engelse zenders. Radio 270 was niet zo'n heel erg populair station in Nederland, omdat het ook niet zo goed te beluisteren was. Maar op 4 juni, dat is donderdag 4 juni, is het precies 60 jaar geleden dat dit radiostation zijn eerste uitzending had. Vanaf het schip de Ocean 7. Ja, en daarom gaan we 2 fragmenten draaien van Radio 270 van Pieter Bouwman. Hij was een van de DJ's uit een uitzending van 3 augustus 1966.
1: And brushing with new SR helps protect teeth and gums. Try the new refreshing tingle of new SR tomorrow.
2: On Radio 270, the time is now 18 minutes after 10 o'clock. I've got a song for you. If you're having a barbecue, garden party, sailor work, or any special function, make it a success. Advertise it on 270. It's not expensive. Write for full details to Radio 270, Scarborough.
3: This week in the Valley, Nora Littlejohn, just back from Rome, tells you all about the new autumn colors, designs, and trends from the Italian collections. You'll be right in fashion with Nora. And if you love animals, don't miss the superb dog pictures in this week's Ravelli. Cartoons, columns, competitions, pictures, and short stories, they're all in Ravelli. Your best value for sixpence. Buy it now.

0: Irish Girl. That's a new record on 270, of course. So taking you through until midday.
1: Good day, sir.
2: Hello. Is this the 270 Chartered Garage?
1: Why, yes, it is, sir. We trade under the conditions of the 270 Charter.
2: Check the battery for me, will you? So, what does that do for me?
1: Well, we give the motorist and the second-hand car buyer a square deal. And in addition to this, Radio 270 gives away 450 gallons of petrol free to customers of 270 Chartered Garages. That's 300 gallons first prize, 100 gallons second and 50
3: Ja, donderdag 4 juni, 60 jaar geleden dat dit station begon, Radio 270. En zij hielden het ook vol tot die bewuste 14 augustus 1967. En ging het toen ook, ja, als een van de laatste, s'avonds om 12 uur, volgens mij was het al iets over 12, gingen ze uit de lucht, dat station van Will Proudfoot. Hè, hij was de directeur van dat station. En daartussendoor hoorde je het nummer 6 geluid. Don Partridge, een man die jarenlang een zwervend bestaan had gehouden. En ja, hij zegt ook, de politie is heel verdraagzaam tegenover zwervers. Maar ja, je moet geen oploopjes en opstootjes veroorzaken. Want ja, dan is het echt wel afgelopen. Maar als jij heel erg aardig voor ze bent, dan zijn ze ook hele fijne kerels tegenover jou. Het zijn echt gewoon doodgewone mensen. Ben je vervelend tegen ze, ja, dan betalen ze je met gelijke munt terug. Maar ja, sinds hij door Paul McCartney is ontdekt, ja, en in zijn zwervers bestaan, ja, dan ja, zegt hij, ik ben geen lieve, aardige, nette, jonge platenster. Ik ben een grote, ongelikte beer van een straatmuzikant. Toch wil ik wel veel platen maken en een hoop geld verdienen. Maar ja, je weet het nooit, hè? Het bloed kruipt nou eenmaal waar het niet gaan kan. Hij is op 68-jarige leeftijd overleden in 2010. Don Partridge, hij staat in onze hitparade met het nummer Rosie. Ja, er liggen nog 2 platen klaar op de draaitafel. Nou, die kunnen we echt wel alle 2 draaien. Het nummer 3 geluid en het nummer 1 geluid. Op nummer 3, Cliff Richard.
4: Nummer 3.

0: Ja, Cliff Richard. Hij deed met dit nummer mee in 1968 aan het Eurovisie Songfestival. Hij won niet, maar goed, het was een hele grote hit. Want hij komt op nummer 3 binnen in deze hitparade. Ja, dan hebben we nummer 5 overgeslagen. Jumbo van de Bee Gees en de Four Tops en If I Were a Carpenter. Ja, dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Headshadow. He, nog 7 te gaan tot aan de 2000ste uitzending. En ja, dan is het nog 1 plaat en dat is dan de nummer 1 notering. Lambert, bedankt voor de techniek. Mijn naam is Henk Schellevis. Ja, en Headshadow heb je het afgelopen uur kunnen horen, luisteren naar de hits uit de Muziek Express hitparade van mei 1968. Met maar heel weinig kleurenfoto's hoor, dit keer erin. He, ik noemde de voorkant en de achterkant al. Maar binnenin Tom Jones, de Kings en de Four Tops. En daar blijft het bij. Alle andere kleurenplaten zijn reclames. Heel beetje bijzonder, maar goed. Je betaalde 75 gulden cent in 1968 voor deze Muziek Express. Ja, en dan op nummer 2, die slaan we over Tom Jones met Delilah. En op nummer 1, ja, een nieuwe. Vorige maand nog op nummer 6. Want de kat van oma Willem stond vorige maand op 1. Die zakte naar 19 van Wim Sonneveld. Maar dan komen we terecht bij Abraham en Esther Ofarim. Hè, dat Israëlische duo wat geboren is als Esther Zaid en Abraham Reichstadt. Nou, Abraham is intussen overleden. Esther, die leeft nog steeds. En zij waren niet alleen als duo, als zangduo, maar ook nog eens een keer getrouwd met elkaar. En ze hadden een hele grote hit, echt een hele grote hit met dit nummer. Dus ook in Nederland op een eerste plaats. Nou, bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week op dezelfde tijd, op dezelfde zender. En tot aan nieuws en weer is hier Cinderella Rockefeller.
1: De grootste hits van toen. De grootste hits van toen. De muziek uit je jeugd. Dit is...

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
3: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
2: Ja, we kennen nummers zijn Voor alles bang en De leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramses Shaffy en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijgprijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is het dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een open dag in Berkenwoude. Natuuristenvereniging Zon en Leven uit Berkenwoude organiseert op zondag 7 juni aanstaande weer van 11 uur 's morgens tot 4 uur 's middags haar jaarlijkse open dag. En dat op het terrein aan de Achterbroek 27A. Tijdens deze open dag mogen bezoekers zelf bepalen of ze gekleed of ongekleed gaan. U bent van harte welkom. 7 juni aanstaande.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpen de Waard. Dag luisteraars, de pianist Sander Leeuwenburg die treedt zondag 7 juni op in gebouw de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Het optreden begint om 14:30 middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt €10 per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Vooraf reserveren, dat kan via info@welzijnkrimpendewaard.com. Heeft u ook iets voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

info. Het is weer tijd voor het Repair Café. Op donderdag 4 juni is er weer een Repair Café in Haastrecht. U bent weer van harte welkom 's middags tussen 2:30 en 4:00 in Theater Concordia te Haastrecht. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 10:00. Renate Kok met het NOS-journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
2: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakten daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een dag vol muziek. Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school, en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

info. De tienerleesweek. De bibliotheek Krimperwaard organiseert van 1 tot en met 14 juni activiteiten voor de jongeren in het kader van de landelijke tienerleesweek. Alle informatie vind je op debibliotheekkrimperwaard.nl. Jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Maak daar gebruik van.

0: regio-info.
1: De negen dorpen fietstoertocht. Dag luisteraars, op zaterdag 20 juni is het weer zover. De negen dorpen fietstoertocht door de regio. Het gaat over ongeveer 85 kilometer. En verder zijn er nog drie fietstoertochten van ongeveer 45 kilometer. Het start is bij de plaatselijke ijsclubs tussen 9 en half 2. De stempelposten, let op, die sluiten om 5 uur 's middags. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon. Deelnemers tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. En wat ook zo leuk is, na afloop ontvangt iedereen een leuke herinnering.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anish Haj Moussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom, welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Die eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed. Nooit zo lang

0: regio-info.
1: Het is weer tijd voor het Repair Café. Op donderdag 4 juni is er weer een Repair Café in Haastrecht. U bent weer van harte welkom 's middags tussen 14:30 en 16:00 in Theater Concordia te Haastrecht. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimprewaard.nl.

0: info.
1: Repair Café in Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars. Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een Repair Café, welke wordt gehouden in de autopraktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Rek. U bent er van harte welkom tussen 's middags 2 en 4. Ook iets te melden op de radio? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Meer bewegen voor ouderen. Dag luisteraars, RTV Knippen de Waard. Meer bewegen voor ouderen in Lekkerkerk. En dat is mogelijk met Wilma de Jong. Het gebeurt allemaal twee keer in de week in de recreatiezaal van de Boomgaard, welke we vinden aan de Talmastraat 87A in Lekkerkerk. Het is mogelijk op de woensdagmorgen van 9 tot kwart voor 12 en op de vrijdagochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06 18 24 7887. Dat is 06 18 24 7887.

0: CV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: regio-info.
1: RTV Kribbe de Waard, De Boer Op. Dag luisteraars, de jaarlijkse fietstheatertour De Boer Op wordt ditmaal gehouden op zaterdag 6 juni. Tussen Haarslecht, Vlist en Stolwijk is een fietsroute uitgezet met op 5 locaties optredens van toneelspelers, zangers en muzikanten. De optredens starten om 12 uur en lopen door tot 4 uur. Op ieder heel uur is er een voorstelling van ongeveer een half uur. Zo kan iedereen rustig van locatie naar locatie fietsen. Het evenement op zaterdag 6 juni wordt georganiseerd door de Stichting Cultureel Podium Vlist. En een kaartje voor de hele middag kost €6 per persoon.

niveau. De rommelmarkt van Almerstol. De rommelmarkt van Almerstol bestaat dit jaar 50 jaar. En op zaterdag 6 juni is het er weer tijd voor. En wel van 9:30 's morgens tot 13:30 's middags. En dat bij de gezelligste rommelmarkt van de Krimperenwaard. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de kerk in Almerstol. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperenwaard.nl.

regio-info. Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hajj Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot 1 graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl. Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Devrijwilligersbank.nl. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak? Of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt? Of wil je iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.

0: info.
1: Surfrock 2026 komt eraan. Dag luisteraars, van 19 tot en met 21 juni is het weer zover. Surfrock 2026, een driedaags gratis muziekevenement bij de surfplas Krimpen aan de Lek. Met rock, pop, blues en wereldmuziek. Schrijf het op de kalender en zet het in je agenda van 19 tot en met 21 juni.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun...

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Gymdocent gezocht. Dag luisteraars. We hebben hier een noodkreet van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Zoek al heel lang naar een nieuwe gymdocent. Maar helaas heeft tot op heden zich nog niemand gemeld. Kunt u ze een tip geven? Geef het door aan info@ldostolwijk.nl. Dat is info@ldostolwijk.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten.